0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Afgelopen dag kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Afgelopen avond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink, van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het dan minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juli naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerdereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag schijnt de zon geregeld. Met door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs. Het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, Levi van Eck. Goedemorgen allemaal. Het is 1 minuut over 6. Daar zijn we weer met Marcel in de morgen. De ochtendshow tot 1:10. Hier vanuit de thuisbunker met 1 melding van een incident. Nou ja, incident, ja. Het is niet eens op de weg. De N319 Vorden richting Winterswijk. Tussen Winterswijk Centrum en de Duitse grens, daardoor een hevige brand, is de weg gesloten. Dat is in beide richtingen en dat duurt tot 9 uur sowieso vanochtend. Succes.
1: Marcel de Vries.
3: Ja, goedemorgen. Midden van de week, we zetten het mes erin. Zometeen Chris Bauer, hoe heet dat liedje? Nou, zo dus. En Ferry de Lits met Shaq heb ik eerst voor je, met Baco in Monaco.

0: heet dat liedje? Hard of zacht? Nou, was het hard, was het zacht? Dat was een middelmatig kwak hard of zacht. Ja. En ik heb hier nu echt een echt hard of zacht moment. En daaruit mag je weer kiezen, want het is weer een nieuwe dag. Ik wil weer even peilen. Hoe zit je erbij? Heb je zin in een zacht liedje? Dan, ja, ik heb een heel lastig moment hoor, keuzemomentje. Maar doe je best. De zachte is vandaag van Henk Wijngaard.
1: Jouw flat waar alles kon, bracht mij.
0: Nog niet stemmen, nog niet stemmen.
1: Er moest een eind aan komen toen de nieuw.
0: Prachtig liedje van Henk, waar je niet zo vaak hoort. Jouw flat heet dat. Dat heb ik dus op de zachte kant. Daartegenover een harde van Normaal.
2: Aan het Daldeen.
0: Daldeen.

0: Dat is de harde van vanochtend. Normaal een Daldeen. Laat het nu maar weten met het woord zacht voor Henk Wijngaard. Jouw flat. Of wil je hard een echte klassieker? Een liefhebberijtje van iedere normale aanhanger. Daldeen. Laat het weten in de NPO luisteren met het woordje hard of het woordje zacht.
1: Hé, hey, Clippie. Ja, een bijzondere goedemorgen, Marcel Klaproosje. En verder is weer helemaal niemand.
0: Nee.
1: Dat is toch zielig?
0: Nou, nee, joh.
1: Jammer, hoor. Maar, Marcel.
0: Ja?
1: Jij kunt dat, hè?
0: Ja.
1: Ja, du bist ein ganz großen DJ. Jawohl. Hé, hey, Marcel, voor de woensdag zal ik zo te denken aan Wimmy. Wimmy Bouwma met de ring.
0: Oh.
1: Prachtig plaatje. Ik moet even aan de knuppel hangen. En ik ben op weg naar het golfbandje. En het was weer een moutig nachtje. Het is hier een graadje of 20 boven de snorkel. Dus ik zeg, Clubby, het wordt weer smeren en hydrateren. Clubby werkzee, Marcel, succes met die uitzending. Titom, afknijpen
0: en droog zwaaien.
2: Want als de werkdag is begonnen.
0: Dankjewel, Paulus.
2: En

lekker jongens, woensdag alweer. We hebben toch een beetje zicht op het weekend al. Dat schiet op. Het is een mooi weekend voor sterren, want we staan bij Jan Smit. Komend weekend viert Jan natuurlijk zijn jubileum in zijn geliefde Volendam. En wij zijn daar met Sterren NL bij. Met de radio zijn we er vrijdagmiddag met Perry. Om 4 uur, Perry's Weekend Party is dus in Volendam. En op zaterdagmiddag, dan gaat het helemaal loesoe. Dan is het vanaf 12 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Op de radio. Dan zijn we dus in Volendam. Leuk man. Nou jongens, ja, en inderdaad een paar dagen voor mijn vakantie. Voor mij nog een uitzending of 3. Ja, want zaterdag dat komt te vervallen met de uitzending bij Jan Smit, bij het jubileum. Dus het Piratenuur is er komende zaterdag niet. Zeg ik gelijk maar even. Ja jongens, misschien een beetje teleurstelling, maar er staat iets leuks tegenover. En die week daarop, of die weken moet ik eigenlijk zeggen daarop, want ik ben 3 weken even van de radar. Dan zit Danny Blom op het Piratenuur. Nou, die is wel vaker met een Piratenuur onderweg, dus wat dat betreft, hè? Komt dat goed? Komt dat goed? We gaan eens even beginnen aan deze ochtendshow met dus een hard of zacht moment. Laat vooral even weten waar je zin in hebt. Jouw flat van Henk Wijngaard, Henk W. Topplaatje. Daar zou je op kunnen stemmen door even het woordje zacht te sturen. Of je gaat voor normaal met Daldeen. Dat is een echte normaal klassieker. En dat is de harde dus. Dan stuur je het woordje hard. Vraag is er een mix van zon en wolken. Op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het ietsjes anders vandaag. Niet verkeerd. Even bijkomen van de warmte. Gisteren was het echt knetterwarm, hè? Niet normaal zeg. 22 graden aan zee, 28 graden in Limburg.

0: Damien van Os en zijn diamantring. Oké, ik leg hem nog even één keer voor de mensen die er net bij zijn gekomen, die net de slapende ogen hebben gewreven of misschien de tandjes hebben gepoetst. Net on the road. De radio nog maar nipt aan. Dit zijn de keuzes van vandaag in Hard en Zacht. Zacht is vanochtend een liedje van Henk Wijngaard. Nou ja, liedje, heel mooi liedje.
1: Jouw flat waar alles kon, bracht mij toen mooie dromen. Er moest een eind aan komen toen de nieuwe dag begon.
0: Dat is ook een heel kort liedje. Jouw flat heet het van Henk Wijngaard. Daar tegenover een harde, een echte van normaal.
2: Aan het dalde.
0: Een originale.
2: De

0: Daldeen is een classic van Normaal uit hun oeuvre. Laat hem maar even weten met het woord hard of het woord zacht. Waar heb je het meeste zin in? We gaan even naar Dien. Goedemorgen, Dien.
1: Goedemorgen, Marcel. We zijn weer lekker on tour. Voordat je het weet is het weer weekend. Dus we gaan nog even een keertje.
0: We gaan nog een keertje. Dat zie ik wel staan inderdaad op die vrachtwagens. Prachtig. Pablo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel en Maat. Hier naar de zon overgoten in het waren. Roemenië. Het is hier om en nabij elke dag 2, 43 graden.
0: Negel.
2: Nou, ik ga elke morgen een stukje lopen, 10, 12 kilometer. Nou, als ik terugkom, eerst een lekkere koude kletser in. Douchen en eten. Jij wilt altijd graag weten wat de mensen aan het doen zijn.
0: Ja.
2: Op dit moment aan het wandelen dus. Veel plezier en draai een mooi liedje van onze Koos. Ciao.
0: Dankjewel, Paolo. Dat waardeer ik, man. Ja, ik vind het inderdaad heel erg leuk om te weten wat onze lieve luistervrienden doen. Ik vind echt, wij doen dit allemaal met z'n allen, dit radioprogramma. En ik vind dat het moet ook een programma zijn van en voor en door de luisteraar, zeg maar. En ik zit hier alleen maar als doorgeefluikje. Dus ik vind het superleuk om te horen dat jij daar in Roemenië zit. Ik vind het iets minder voor jou in ieder geval, lijkt mij. Want 2, 43 graden, dat is bokheet, man. Dat is niet normaal, zeg. Maar chapeau, man, dat je iedere ochtend even zo'n eind gaat wandelen. 10, 12 kilometer. Echt top. Dan gaan we naar de volgende.
3: Een hele goede morgen, echte plukkers. Ja, we hoeven vandaag alleen nog maar de giekdelen van de toren aan te plaatsen. Dan zijn we ook weer mooi op tijd naar huis. Schat, zo rond een uurtje of één. En dan kunnen we weer lekker in het badje liggen, hè? Een beetje van het zonnetje genieten.
0: Lekker.
3: Je weet al wat je te doen staat vandaag. Kom op, hard werken en gas geven maar.
0: Zo is het, hard werken, gas geven. Dan is nooit iemand aan dood gegaan, in principe. Nee, ik heb mijn badje hier ook niet echt heel heet staan. Ik heb zo'n opblaasbadje met zo'n kacheltje erbij, zeg maar. Zo noem ik het maar even. Maar die heb ik hier, wat staat die? Volgens mij op 32 graden. Dat is heet zat, hoor. En daar kun je heerlijk even afkoelen. Dus ik denk dat ik straks nog even ga dippen. Niet tijdens de show, hoor. Jesper, goedemorgen.
4: Marzellige clubpie, goedemorgen. Ja, mensen, woensdag alweer. En woensdag breekt zo lekker de week. De kilometer zit erop voor vandaag. Nu onderweg in het busje op weg naar de bouw. We gaan er weer een mooie dag van maken. Gelukkig iets minder warm hopelijk. Maar goed, komt wel goed. Marcel,
0: ja.
4: Ik had een liedje.
0: Wat?
4: De blauwe bus en dan Volendamme vrouwen. Nou, ik hoor het wel. Mensen, werk ze en ciao de bakko.
0: Blauwe bus, Volendamme vrouwen. Dan zou ik even moeten zoeken, want er gaat bij mij niet direct een belletje rinkelen. Of een lampje branden. Dus ik ga straks eens even scharrelen. We gaan eerst eens even naar hard of zacht. Wat is dat geworden eigenlijk? Terwijl ik nog zie dat Hanneke erbij is en ook Norbert had zich al even gemeld. Gezellig allemaal. Ja, ik denk zo'n beetje wel dat dit hard is, jongens. Want kijk eens even. Mika zegt morgen, doe mij maar de harde plaat vandaag. Van Lunteren zegt hard. Marcel Daf zegt hard. De heer of mevrouw Pannenkoek zegt hard. Jeffrey zegt hard. Tolletjes hard. Danielle hard. Zachte voor Marco. Hard voor Niek. Zacht voor Hein. Marco wil hard. Hard voor Peter. Ook voor Bart. Doe maar de zachte, zegt Diana. En een harder voor Sophie. En ook een harder voor Sascha uit Oosterhout. En ik kan nog even doorgaan, maar ook voor Pablo zie ik een harder. En ook voor Jeroen. Dan gaat dat gewoon normaal worden, hoor. Dit is een echte, jongens. Ik ga er ook niet te veel doorheen lullen. Hier moet je van genieten. Normaal. Daldeen.

Dit was Kafka en Ouder Wordt. Zometeen is het tijd voor een truckerstrack. Dat heb ik sowieso even wat ruimte voor. Zometeen een paar minuten voor een leuk vrachtwagenliedje of een liedje wat gaat over chauffeurs. Maakt niet zo gek veel uit. Je mag het aanvragen in de NPO Luisterapp of dat nou een Henk Wijngaard liedje alsnog is. Of totaal iets anders. Be my guest en duik maar even in de NPO Luisterapp nogmaals. Dan ga ik dat zometeen even fixen. Zometeen ook nog wat meer berichten uit onze wakkere mensenclub. Want dat noemen we dit altijd tussen 6 en 7. Dat zijn de mensen die voor dag en dauw de maatschappij alweer aanslingeren. De harde werkers of de mensen in ieder geval die vroeg opstaan. Je mag je wel laten horen met een tekst of een audio-appje dat je erbij bent. Hadden we het net over Volendammer vrouwen. En Linda Franken die zegt dat is een bekend lied van de Volendamse band De Blauwe Bus. Een muzikale voorloper overigens voor de latere band Drieës. Het nummer brengt een ode aan de vrouwen uit Volendam. Nou ja, dat zegt de titel natuurlijk ook al. Ik heb een liedje er even bij geschaddeld. En dat is een superleuk liedje. Ja, ik kende deze kermishit niet, maar bij deze graag even de eter in geslingerd. De Blauwe Bus. Volendammer vrouwen. Maar je hoort duidelijk Jan Dulles, hoor maar.

0: trouwen. Je kan er alleen maar van houden.
1: Vroege vogel.
0: Ja, zo is het ook. We gaan zo meteen naar een vroege vogel. Dat doen we natuurlijk ook weer vandaag. Alhoewel, ik heb niet een vroege vogel aan de telefoon vanochtend. Je kan je opgeven, je komt niet in de uitzending. Misschien wel leuk voor de mensen die dat niet helemaal aandurven om in de uitzending te komen. Vandaag kun je het wel worden, maar je hoeft niet het podium op. Nee, we gaan niet terugbellen, want ik heb hier geen telefoon die in de uitzending kan. Dus dat is lekker handig voor iedereen. Dus ik noem zo meteen om, laten we zeggen, 7:10 noem ik een naam. En hij of zij gaat er vandoor met een leuk iets wat we even opsturen naar je huis. En je mag toch een liedje aanvragen ook. Dus dat wordt het. En het enige wat je hoeft te doen is jezelf opgeven. En dat doe je met je voornaam even te sturen in de NPO Luisterapp. Dus je voornaam in onze app. En wellicht ben je zo meteen de vroege vogel. Dat mag en kan, zeg ik er maar even bij, zo vaak als mogelijk. Vandaag is er een mix van zon en wolken, stapelwolken. Veruit de meeste plaatsen blijft het droog. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 22 graden aan zee en 28 in Limburg. En dat is hem voor deze woensdagochtend. Tijd voor het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt.
0: Dankjewel, Levi. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. De N319 Vorden richting Winterswijk, tussen Winterswijk Centrum en de Duitse grens. Daar is de weg dicht in beide richtingen. Dat komt door een hevige brand. Dat zal er ergens in de buurt zijn, lijkt mij. Dat is niet die natuurbrand in Limburg, uiteraard. Succes onderweg. Zometeen dus vroege vogel. Je meldt je even aan in de NPO Luisterapp met je voornaam. Truckerstrekkie ga ik zometeen voor je doen, maar eerst muziek van Amar.
3: NPO Sterren NL.
1: De nummer 1 van de zomer.
0: Ja, die heeft een prachtig liedje gemaakt. Dat heet De Stem in je Hart.

0: Veel en laat de tijd.
1: Vroege vogel.
0: Zometeen, minuutje of 10 nog. Dan heb ik ruimte voor een vroege vogel. En dat kun jij zijn als je jezelf even opgeeft met je naam, je voornaam even in de app. En wellicht pak je zometeen even wat leuks mee naar huis. En mag je nog een liedje aanvragen ook. Je komt vandaag dus niet in de uitzending. En dat kan misschien wel eens een toevalletje zijn voor de mensen die... Ja, een soort van podiumvrees hebben of denken van... nou, ik hoef niet met mijn stem op de radio, want mijn stem die is niet zo mooi. Dat heb ik ook altijd gedacht. Dat vind ik soms nog wel eens. Maar, wat dat betreft, het maakt niet uit. Dus vandaag komt er niemand op het podium, behalve ik dan... omdat ik hier geen telefoon heb, dus dat is wel lekker handig, is dat toch? Leko, goedemorgen.
2: Ja, morgen Marcel. Ja, weer eens een berichtje uit het mooie Hoekse Waard. We gaan naar de mannen toppers van Baby. Ik kom eraan, jongens. Ik ben onderweg. En natuurlijk Sexy Lexi. Maat, wat heb jij je druk? We gaan er wat van maken. En gas erop, jongen. Ik zou zeggen allemaal Toekeloekie. En Marcel voor de echte Hoekse Waarders.
0: Ja.
2: Gerard Cox met de Hoekse Waard. Mazzel.
0: De mazzel. En dankjewel, Leko. Een mooie dag, jongen. Bertus.
3: Marcel, goedemorgen.
0: Zo.
3: Thuiswerk woensdag.
0: Ja.
3: En wat voor woensdag? Je laat.

0: kosten voor de vakantie. Ho, je zal er wel aan toe zijn. Hè? Want het is best druk in je eentje.
1: Nou.
0: Lijkt mij. Ja. Nou, ik wil je wel even helpen, hoor. Draai even Beun de Beunaars van Henkie Wijngaard. Maak er een leuke uitzending van. En je weet het, ciao ciao, de show must go on.
1: Dankjewel, Bertus. Ja, ciao ciao. Nou, of het druk is, dat valt nog... Oh, ja, nou ja, dus ja, je moet wel wat dingen, meerdere dingen tegelijk doen, ja. Het is wat multitasken, maar daar wordt niemand minder van, zullen we maar zeggen. Ook krijgen we wat leuke foto's door van Pablo, die aan het wandelen is. Die zit dus in Roemenië. Eens even kijken, hoor. Oh, dat ziet er wel heel tof uit, Pablo. Sowieso lekker zonnig. En wat heuvelachtig. Heuvelachtig, niet bergachtig, heuvelachtig. Leuk, leuk, leuk. Nou, geniet in ieder geval iedereen die sowieso op vakantie is. Even kijken. Sam is erbij uit Tilburg. Verzoeknummertje of ik Fons Feurik even wil draaien. Zaag de week maar door midden. Bijna weekend. Adjo. Gerrit is erbij. Die zegt morgen Marcel weer lekker onderweg. Vandaag rondje Brabant-Limburg. En eenpies een paar airco's eruit knikkeren. Fijne uitzending, Adjo. En als je wil, draai er even een mooi plaatje van Jan Smit. Dat zou zeker gekund hebben. Maar het gaat, ik heb nog wel ruimte. Dus het zou nog wel kunnen, kan ik dan beter zeggen. Even kijken. Dan heb ik hier iemand die wil zich opgeven voor de vroege vogel. Ja, is niet de enige, hoor. Dat zijn er nog wel meer. Dat is Mees. En Mees denkt, als ik er nou bij vermeld hoe vroeg ik was, dan ben ik het misschien wel. Want de wekker bij Mees ging om 14:15. Maar dat is het mooie van de vroege vogel. Het is geen wedstrijd. Nee. Het is niet wie de vroegste is. Het gaat erom, iedereen voor 7:00 die mag zich opgeven voor de vroege vogel. Want je bent het als het voor 7:00 is.
2: Ja, hoor. Goedemorgen, Marcelleke. Kan je voor de truckerstrek dan toevallig Gerard de Vries Kiddy of Go draaien? Alvast bedankt voor die uitzending.
1: Bijna niet te horen, Wesley. Misschien dat je volgende keer ietsjes dichter bij de microfoon kan komen. Dat zou de helft schelen, denk ik. Peter is er weer bij, onderweg naar Amstelveen, zegt hij. Peter Garant, hartstikke goed. Truckerstrekkie Boy Foy, zegt Marcel. Don Pierrot wordt nog aangevraagd. De Scorpion willen ook Giddy Up Go. Dan hier nog Dree erbij. Goedemorgen vanuit Noordwijkerhout. En Antonio die meldt zich even. Die wil graag Django Waagner horen met Tango der Liefde. Antonio uit Deventer. En Mika zegt, kunnen we voor de truckersplaat Joey van Robel even horen met, even kijken, wat is het? Rijden op gevoel. Oké. Ik noteer hem even, maar voor vandaag in ieder geval niet. Voor vandaag is het geworden een appje van David. Ja, David. Ik moest even zoeken, David. Goedemorgen, Marcel. Weer lekker onderweg in mijn truckie. Mijn suggestie voor de truckerstrek. Johnny Bolk. Johnny Bolk met handen aan het stuur. Wel zo handig als je in een truck rijdt. Je moet er zelf rijden hebben, maar dan nog.

0: Yes, yes. Nog een mooi appie van Frank. Die is... wat is hij aan het doen? Ik ben aan het werk. Offertes offreren. Dat is een mooi werkwoord, is het offreren. Met op de achtergrond Sterren NL aan. Groeten van Frank Engelen. Leuk, Frank. Dankjewel daarvoor. Ja, dan is het tijd voor de vroege vogel. Normaal gesproken dan halen we even iemand in de uitzending. Maar in dit geval hebben we een winnaar of winnares getrokken. Echt zo random uit de bak, hoor. Niet dat je denkt van nou, dit wordt op naam of toenaam. Nee, ik pak er willekeurig even een naam uit. En dat is geworden Cassandra. Cassandra. Prachtige naam. Cassandra. Gefeliciteerd. Je mag even je naam, adres, postcode, woonplaats insturen. En als je dan nog handig bent ook, dan stuur je ook even... Ik zie dat Cassandra uit Etten-Leur komt. Helemaal goed. Ik had net al even een berichtje gestuurd van... Jos, stuur me even je naam, adres, postcode, woonplaats. Stuur even in welk liedje je wil horen. Dan kan ik dat zo meteen nog even voor je fixen. Want dat hangt altijd wel aan de vroege vogel vast. De vroege vogel mag altijd even bepalen wat we gaan draaien. Aaron, goedemorgen.
1: Yo, Marcel, morgen, jongen. Ja, ja. Ook voor jou het laatste weekje, maar ook voor mij het laatste weekje. We gaan er even een weekje tussenuit. Met de heren naar Albevera. Nou, dat wordt natuurlijk weer helemaal drinken niks, maar dat maakt allemaal niks uit. Lekkere vakantie, lekker dorstig doordrinken. En nou nog even een dagje lekker pendelen naar Doetinchem naar de zaak. Dus op zich niks aan de klagerij. Maar ik ben wel even met Paul James, Marcel, Wimmy, de ring die hij draagt. Gooi die maar eens even wat de brein haalt, jongen. Doe kalm, man. En fijne uitzending en dan was het een goede vakantie. Yo!
0: Ja, leuk, Aaron. Jeetje. Nou, stiekem nog wel een klein beetje jaloers ook. Want ik kan doen met wel denken aan mijn vakanties met de vrienden naar Creta, Mallorca. Fantastisch. Dat zijn de betere vakanties. Daar heb je echt herinneringen maak je voor het leven. Ook al gaat het soms van God los, maar superleuk. En geniet en doe voorzichtig vooral. En kom heel huis weer terug. Maar dat zeg ik tegen iedereen die op vakantie gaat. De ring van Wimmy. Ja, die zouden we even kunnen doen. Als we kijken dan waar Cassandra zo meteen mee komt... kunnen we dat zo meteen ook nog even draaien voor het nieuws van 7 uur. En toen...

0: Ontvuring. Ja, het was voor Cassandra, want die is vroeger om. En het was vandaag de vroege vogel. En vroege vogels mogen bepalen. Ik had net een verzoekje nog van Tigo. En Tigo die zegt, kun je niet elke ochtend om 7 uur hetzelfde doen als gisteren? Een liedje zoals Year of Summer even draaien. Zo'n lekkere, stevige plaat. Zo'n harde plaat. Zo'n keiharde plaat. Dat zou kunnen. Om dat nou iedere dag te doen. Maar ik zou zo meteen nog wel even eentje kunnen doen. Maar wat zullen we dan even opzetten? Maar ik denk dan meer een beetje aan de happy tijd, zeg maar. De jaren 90. Een Paul Elstakje of een Charlie Lonois Mental Tio met Wonderful Days bijvoorbeeld. Dat zou kunnen. Dat zou ik best willen doen. Daar sta ik voor open, dus laat maar even weten in de app waar je zin in hebt. Gaan we eerst even naar onze vakvrienden van de NOS.
1: Afrotros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. De grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
4: We kunnen de hotspots, zoals wij die noemen, dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf, dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
3: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van 10.000 euro moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
5: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
3: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. En ook staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Ja, dat windje dat had ik al begrepen inderdaad. Ja, jammer. Ik wilde vandaag even een rondje op de fietsweg. Dat kan natuurlijk wel, maar dan heb je altijd een keer heb je de wind in de rug. Maar je hebt hem ook flink tegen. Verkeersinformatie van de ANWB met wat problemen op de N319. En dat is Voorden naar Winterswijk, tussen Winterswijk Centrum en de Duitse grens. Daar is de weg gesloten in beide richtingen. Komt door een hevige brand en dat duurt waarschijnlijk tot 9 uur vanochtend.
2: Marcel de Vries.
0: Ja, goedemorgen nogmaals. Deze woensdagochtend, de woensdag van 5 augustus. Breken de week, zometeen Monique Smit. Maar eerst die joekel van een hit van Justin de Wild en Cheerio.

0: één been. Nee, dat gaat wel. Nee, op één been. Dat zeg ik ook altijd als ik op stap ben. Dat gebeurt niet heel vaak meer, moet ik zeggen. Maar als het gebeurt, zeg dat wel eens. Ik moet ook niet te vaak op stap, want ik krijg daar te veel last van. Ik krijg namelijk... ik heb oogkleppen op, zo noemen ze dat dan. Of ik krijg het zwart voor de ogen, maar dan... Ik tanken voor het vaderland. Dat is het. Ja. Maar het wordt wel weer eens tijd voor een tentfeestje. Dat hebben Tinus en ik wel afgesproken. Overigens, Tinia aanstaande maandag weer terug. Hier op de basis. Maar dan ben ik even weg. Dus we wisselen elkaar net af. We hadden al gezegd ergens in juni van... joh, we zien elkaar pas eind augustus weer. En dat wordt ook de 31ste. Dus volgende week zit ze hier met Rick van Veldhuizen. Net gevraagd van, welke beuker moeten we dan even draaien? Want er werd gevraagd van, ja, kan er nog even zo'n beuker in? Net zoals gisteren. Gisteren had ik de Year of Summer. Niels Geuzenbroek en de Wild Styles. Komt er echt heel veel binnen. Van Paul Elstak tot de Outsiders. Charlie en Theo Scooter zitten tussen. Ik heb hier nog Floris in de app. Goedemorgen.
1: Marcel, Gozette, goedemorgen. Nou, dat is toch heel makkelijk. Dan wordt het Paul Elstak met Lives Like Dance. Ja, dat blijft gewoon een toppetje. En die kan ik zo vaak draaien. Dus dat doe ik mijn zoontjes er nou mee aansteken. Dus ik heb de Happy Hardcore, staat hier regelmatig op en in de auto. Moet dat gabbervirus toch een beetje doorgeven, hè? Dat van generatie op generatie is natuurlijk echt een Hollands product, is dat. Dus dat is prachtig. Nou, lijkt me goud. En fijne vakantie alvast. Ja, oké, doei.
0: Dankjewel, Floris. Heel aardig, heel aardig, heel leuk. En succes met sleutelen, want volgens mij was je sleutelen. Ja, Life is Like a Dance is ook wel een topper van Paul Elstak, inderdaad. Armin van Buren zat er nog tussen met Sunny Days. Dus even kijken. Party Animals, Aquarius, zegt Bertus. Safri Duo wordt aangevraagd door Tim. En Frank, ik heb jou er even uitgehaald. Gewoon random hoor, want ik dacht van ja, wat zullen we eens even draaien. Frank komt ook met de Party Animals en Have You Ever Been Mellow. Die ga ik zo even opzetten. Als jullie het niet erg vinden. Gewoon eventjes 3 minuten voor de mensen die nog even wakker moeten worden. Het is mogelijk dat er een deal wordt aangekondigd vandaag over de Straat van Hormuz. Iran en Oman die zijn dicht bij een akkoord, dat zeggen anonieme bronnen tegen internationale media. De Amerikaanse minister van Financiën die zei gisteren al dat er kans is op een doorbraak vandaag. Dat zou wat zijn, jongens. Dat die olieprijzen wat naar beneden gaan, benzineprijzen. Daar wordt het wel tijd voor, vind je niet? En in Amsterdam is de uitreiking van de International Pride Awards. Die prijs die wordt gegeven aan mensen die zich hebben ingezet voor de wereldwijde gelijkheid van de regenbooggemeenschap. Vanochtend stort er een rakettrap neer op de maan. Het object is afkomstig van SpaceX en was na een maanmissie in de ruimte achtergebleven. De inslag wordt hevig, want de rakettrap heeft een snelheid van ruim 8000 km per uur. En de stofwolk die is mogelijk te zien met de telescoop vanaf de aarde. Stofwolk op de maan. Jeetje. Staat niet bij hoe laat het is. Dat zou je even moeten googlen. En nog even slecht nieuws voor de mensen die wel eens aan het winkelen zijn bij de Appie. Want de AH, de Albert Heijn, die gaat stoppen met de koopzegels. Tenminste, voor een deel wat ik begreep. Vanaf 7 september gaat het 2 keer zo lang duren voordat klanten hun koopzegelboekje hebben gevuld. Deze bekendmaking van de supermarktketen leidt op de social media tot kritiek. Ja, want je spaart daar dus. Volgens mij is het bij iedere euro, dacht ik, 10 cent. Want ik heb dat ook. En dan kun je dus heel handig geld sparen. En daar zit een behoorlijke, ja, toch wel aardige, meer dan bij de bank, rente zit erop. Dus je kan best wat geld sparen. En dat gaat... Ja, eigenlijk ja, ongemerkt niet helemaal, want je bent er wel bij. Maar als je dus afrekent, dan doe je even je, hoe heet dat, dat ding scannen. En dan spaar je dus. En dan kun je dus dingen mee doen, maar je kan er ook echt letterlijk geld mee sparen. Dus, en ik had het laatst toevallig... ik had een paar euro nodig. Maar ik had al ook geld ergens anders aan. Maar ik dacht, ik kan het hier ook even afhalen. Daar heb ik best wel wat gespaard inmiddels. Laat ik het eraf halen, maar dat... Verbaasde mij, ik had een hele tijd niet gekeken, wat het dan toch doet, ongemerkt. Weet je wel, een paar tientjes even boodschappen en dan ga je nog weer eens even. En nog weer, en al met al, maand op maand op maand, spaar je nogal wat. Maar nu gaat dat dus door de helft. Vanaf 7 september, en dat duurt het een keer zo lang voordat je het bedrag hebt wat je nu normaal gesproken in 1 keer binnenhaalt. binnenhart. Nou, anyway. Je bent op de hoogte. Vandaag is er een mix van zon en wolken. Stapelwolken op veruit de meeste plaatsen blijven droog. Bij een matig tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 22 graden aan zee en 28 graden in Limburg.

doen ons best. Het is de woensdag. En wij breken die week even met een rammer van eigen bodem. Party Animals. Deze mag even op standje burenruzie. Zet hem maar eens hard voor Have You Ever Been Mellow?

0: Jan Smit en Tranquilo, Tranquilo. En daarvoor hadden we de Party Animals en Have You Ever Been Mellow. En Pablo die zegt ook terecht, ja, het is wel typisch, je gaat er automatisch sneller van lopen. Ja, dat is het risico met dat soort muziekje. Je gaat automatisch harder lopen, je gaat harder rijden, alles gaat sneller.
1: Marcel in de Morgen.
0: Ja.
1: The
0: we gaan eens even battelen. Het is tijd voor twee liedjes die weer tegen elkaar op gaan nemen. En ik heb ze beide uitgezocht natuurlijk, omdat ik hier maar Remy alleen ben. Remy in mijn uppie. Twee liedjes die in de battle zitten. En het is de zomerbattle, zo heb ik het genoemd. Marcel's zomerbattle. Twee absolute zomerliedjes. Grote liedjes. Hits van weleer en hits van nu. Ik kom maar eens even met het liedje. Hier zijn ze. Keuze A vandaag. Liedje van André Hazes. Nou ja, liedje. Dit is een evergreen. Die drijven over 380.000 jaar. Drijven nog.
2: Ik heb de zomer in mijn bol.
0: Zomer in mijn bol.
2: Alle terrassen zijn weer vol.
0: Dit is toch absoluut zomer. Dit is toch... Hier is alles mee gezegd. De zomer in 3 minuten verpakt. André Hazes en zomer daartegenover. Ja, een van de hits van dit moment.
2: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: Misschien heb je hier zin in, zwoele zomernachten.
2: Zomernachten met z'n tweeën.
0: Rutger van Barneveld.
2: En stijg ik op dat liedje met me mee.
0: Dat zou kunnen, want het is een zeer geliefde plaat. En ik dacht... afgelopen week op nummer 1 in de SterrenNL Top 25. Nou, die is in ieder geval vrijdagmiddag weer met grote vriend Jan Paparazzi. Tussen 2 en 4 hier op NPO SterrenNL. Laat even weten in de app NPO Luister wat je wil. André Hazes met zomer, Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten. Wordt een hele spannende battle, want ik zie dat er al best veel stemmen zijn. En het is nu 51-49%. Dus we hebben echt alle stemmen nodig om deze uitslag zo eerlijk mogelijk te maken.
1: Marcel in de Morgen, The Battle.
0: Stemmen doe je dus in die handige gratis app van de publieke omroep. Dat is NPO Luister.
3: Marcel!
0: Ja, wat is er?
3: The show must go on.
0: Ja,

0: We hebben een spannend battletje, jongens. Echt niet normaal, zeggen. Het loopt de hele tijd naar de een, dan weer naar de ander. Beetje 50-50 stond het zelfs net een paar minuten geleden, 2 minuten geleden. Ik heb de beide liedjes, die echt over de zomer gaan, die heb ik in de battle staan. En ja, je mag stemmen. Heel graag zelfs, want hoe meer stemmen, hoe eerlijker zo meteen de uitslag.
1: Ik heb de zomer in.
0: Dan wordt zomer van André Hazes. Staat nipt voor, maar ja, ik zei het net al, net het andere liedje. En dat andere liedje is deze. Zwoele zomernachten. Overigens niet nummer 1, maar nummer 2 in de top 25. Ook daar is het een beetje stuivertje wisselen met Cheerio. Ja, wat is nou de zomerhit van het jaar, ja?
2: Marcel in de Morgen, The Battle.
0: Dat is weer een andere discussie natuurlijk. Daar laat ik mij niet over uit. Nee, de Vries, nou, ik heb wel een eerlijke mening. Maar goed, dat moet maar uitgevochten worden in de cijfers, vind je niet? Aankomende vrijdagmiddag is overigens Jan er wel. Randy zegt ook... de lijsterman... wie was het nou? Het was wel Randy die zegt... Marcel, goedemorgen, jij deed toch de lijst vrijdagmiddag? Ja, dat zou in eerste instantie zou ik inderdaad de top 25 gaan presenteren. Omdat Jan naar Volendam zou gaan. En dat gaat hij ook wel, onze Jan Paparazzi. Die gaat iets later, dus die doet eerst de top 25 alsnog. En daar ben ik heel blij om, want Jan is natuurlijk onze Mr. Top 25. Dus je hoort hem gewoon vrijdagmiddag daar waar hij hoort, tussen 2 en 4. Nou, is dat allemaal weer even recht gezegd, jongens? Vraag een mix van zon en wolken. Op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt er 22 graden aan zee. En in Limburg wordt het nog een graadje of 28. Stapje terug in temperaturen, maar is helemaal niet erg. Lekker.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. De grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
4: We kunnen de hotspots, zoals wij die noemen, dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf, dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
3: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen.
0: Gelukkig. Dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Probleemie is er... er stond net iets van vertraging. Oh, de N319 is er alleen nog. En dat is Vorden naar Winterswijk. Daar is namelijk wat afgesloten door een hevige brand al daar. Vanaf Winterswijk Centrum naar de Duitse grens heb je 5 minuten. En de andere kant is de weg ook gesloten. Ik zie daar geen vertraging staan, maar wel een gesloten weg. De N319 Winterswijk richting Vorden en andersom zo tussen de Duitse grens en Winterswijk. Ben je op de hoogte? Zometeen battelen we nog eventjes door, want net voor achter dan draai ik of André Hazes of Rutger van Barneveld. Stemmen doe je in de NPO Luister-app.
5: NPO Sterren NL.
6: De nummer 1 van de zomer.
0: En lekker zomers, Jeroen van de Boom, met Jij bent zo, de Cubaanse versie.
7: Ik ben zo.

drummetje dit, hè, van Mike Versteeg. En hartslag van je heupen. Oeh, lekkere soepele heupen. 7:50, goedemorgen. Woensdagochtend. Hoe is jouw woensdagochtend? Heb je een beetje een goede, beetje een lekkere opstart van deze dag? Is het misschien vakantietijd? Ik kan daar wel naar uitkijken namelijk. Ik heb over een dag of drie heb ik vakantie. Voor 3 weken, jongens, ben ik even van de radar. Tenminste, van de radioradar. Als je een beetje op de hoogte wil blijven, dan moet je me gaan volgen op de socials. Mijn socials, daar deel ik nog wel eens het een en ander. Ook wel een hoop flauwekul overigens, want ik maak graag van die fun-video's. Vind ik leuk om te doen. Beetje met, stemmetjes en dat soort dingen over video's heen leggen. Maar dan vooral voor die video's waar je een glimlach van kan krijgen. Ik zeg niet dat dat gebeurt, maar dat kan. Het is maar net wat voor humor je hebt natuurlijk. Maar volg me vooral, dan blijven we een beetje op de hoogte van elkaar. En ik ben nog een beetje aan het zoeken, een beetje research aan het doen. Wat voor vakantie. Ja, ik heb een groot deel van de vakantie al uitgestippeld, maar ik wil nog even 2 nachten plannen. Dat is de eerste en de derde. Ja, de eerste en de derde. Dus komende zaterdagavond. En dan wil ik eigenlijk, denk iets van de buurt van Duitsland, de buurt van Keulen. Want ik wil zondag wil ik in de buurt van Keulen zijn, want dan gaan we naar een pretpark toe. Ik ga de naam niet noemen. Maar voor de mensen die een beetje pretparkliefhebber zijn, die weten wat voor pretpark daar zit. Je wordt kapot mee geadverteerd hier in Nederland. En dat hebben ze goed gedaan, want ik ben er ook in getrapt. Maar ik dacht van ja, misschien is het wel leuk om met mijn zoon in ieder geval een pretpark te bezoeken die we beide nog moeten ontdekken. Want ik ben daar namelijk ook nog nooit geweest. Wel eens in Keulen, maar nooit in het pretpark. Dus ik wil daar een beetje in de buurt zitten al. Dus mocht je suggesties hebben, is er nog een leuke hotspot waar je kan zitten. Ik dacht ergens aan de Rijn. Misschien wel leuk aan die rivier te zitten. Nou goed, ik moet nog een beetje zoeken. Dat komt allemaal goed. En dan even een paar weken ertussenuit. Dus ik zat te denken van ja, misschien nu op deze woensdagochtend zitten er wel mensen nu op de camping of waar dan ook. Lekker aan ontbijt. Weet je, dat gevoel dat je niks hoeft en alles mag. Dat is toch lekker, hè? En voor de harde werkers zijn we er natuurlijk ook. Want Jan die meldt zich nu net in de app, zie ik. Laatste ochtendje werken, morgen inpakken, vrijdag naar Oostenrijk. Heerlijk.

0: Oh, Jan, jaloers, man. Dan ben ik meerdere keren geweest en dat is een fantastisch vakantieland in de zomer. Sowieso in de winter, maar ook in de zomer. Geweldig. Nou, mocht je op je vakantieadres zitten, laat weten waar je zit. Ik ben benieuwd. Battletje, die gaat echt heen en weer, jongens. Het is dubbeltje op zijn kant. André Hazes tegenover Rutger van Barneveld. Er zijn al heel veel stemmen binnen, maar het is nooit genoeg. Ik heb nog 13 minuten om een stem te ontvangen voor ja, een van jouw favorieten. Zomer van André Hazes.
1: Ik heb de zomer in mijn bal.
0: Bijvoorbeeld.
1: Alle terrassen zijn weer vol.
0: Die zou het kunnen worden, of gaan we voor deze? Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Stemmen doe je heel eenvoudig. NPO Luister is de app die je moet hebben. Sowieso handig voor alle zaken rondom Sterren NL.
1: Maar

krijgt nu allemaal appies binnen van mensen die je moet naar Brühl. Luc die stuurt dat en Pascal. Dat is op 10 minuten van dat park waar je naartoe gaat. Oh, Brühl, ik ga dat even opzoeken. Dat schijnt een leuk centrum te hebben, zegt Pascal. Dankjewel, leuke tips. Het is wel handig dat ik hier zit op de radio, hè? Fantastisch. Oké, jongens, ja, ik ga even een liedje draaien uit mijn platenbak. Mijn vrieskist, zeg maar. Marcel de Vrieskist. Exact. En die liedjes die vind je ook in die handige playlist op Spotify. En dat heet dan niet de Vrieskist, maar dat heet Marcel in de Morgen, NPO Sterren NL. Zo, Marcel in de Morgen, NPO Sterren NL. En daar heb ik ook in staan een liedje van de duo Sugar Free. Wat? Sugar Free. Ja, die maakte ooit dit liedje. Belgisch duo, Vlaams duo. Sugar Free. Het liedje heet Volg je hart.

0: Ik kan het niet vaak genoeg horen. We zijn er van Busy en Yves Berendsen.
1: Marcel in de Morgen. The Battle.
0: Wordt gezegd door Willem ook dikke plaat deze. Ja, ik vind hem ook echt heel dik deze track. Het moet een beetje modern zijn, hè? Het is een dikke track. Oké, battletje loopt bijna op zijn eind, jongens. Nog 4,5 minuten en dat zit nog steeds heel dicht bij elkaar. Het is, ik zeg niet wie en wat, maar het is 48 om 52. En stemmen doe je in de NPO Luisterapp op...
2: Ik heb de zomer in
0: Zomer van Dre Hazes.
2: Alle terrassen zijn weer vol.
0: Topnummertje van André Hazes zou kunnen, of wil je... Zwoele zomernachten. Van Rutger van Barneveld. Laat het weten. NPO Luister is de app die je daarvoor moet hebben. Dan heb ik hier nog een appje van Michael. Hallo. Oh. Nou, Michael, je zit achter in de auto, zo te horen. Je moet even opnieuw wat inspreken. Even kijken. Oh, daar word ik veel geappt over mensen die nog op vakantie gaan. Jeremy zegt, na nog een maandje werken, dan eindelijk met de camper naar Hongarije. 1 week. En dan door naar Kroatië, 1,5. Wauw, wat een mooie reis zeg. Ook jaloers. En Fred zegt, goedemorgen Marcel, nog 1,5 week werken... dan 2 weken naar Canada om te gaan wrakduiken. Ook gevalletje, wauw. Sowieso duiken lijkt me nog een keer heel leuk om te doen... als je met zo'n fles achter op je rug. Dat heb ik dan nooit gedaan. Lijkt me heel mooi. En wat hadden we nog meer? Hier was er nog eentje. Damon zegt nog even 1,5 week knallen, dan 1,5 week Bonaire. En vervolgens aansluit een 1,5 week Curaçao. Holy crap, dit is toch niet een... Wat hebben jullie allemaal mooie vakanties? En ik ga naar Duitsland en België. Nou ja, verschil moet er zijn, schijnbaar. En de Scorpion zegt nog 2 maanden werken... en dan vanaf 1 oktober 3 weken naar Turkije met het vrouwtje. Vind ik altijd mooi. Vinden vrouwen dat wel mooi als dat gezegd wordt eigenlijk? Het vrouwtje. Ik laat dat even in het midden. En er wordt er wel even een tippie gedaan richting mij in ieder geval. Door Hai. Goedemorgen Marcel. Denk in Keulen aan de milieusticker op je auto. Meen je niet? Moet ik die echt hebben? Waar haal ik dat ding dan? Ik heb geen milieusticker. Ik rij ook elektrisch, hè? Tenminste, hybride. Is dat dan niet goed genoeg? Moet je dan echt, misschien wel handig om even te tippen aan iedereen die naar het buitenland gaat. Wanneer moet je nou zo'n milieusticker hebben dan? En wat voor dingen moet je nog meer opletten? Ik ben echt een leek hier in dat soort dingen, dat is verschrikkelijk. Oké, jongens, 2 minuten nog. Dan sluit de battle zomer tegenover zwoele zomernachten. Laat ons snel even weten, waar heb je zin in? Geef het even door in NPO Luister. Kom ik er zo meteen op terug naar deze klassieker van Joost Nuizel.
3: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meester.

Joost Nuizel, ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Nou jongens, dit was wel een hele spannende battle. En in tijden niet zo spannend geweest. Het is 51 om 49 geworden. Echt zo'n miniem verschil. André Hazes tegenover Rutger van Barneveld. En dat is dan ook de uitslag. Dus 51% voor André Hazes.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
3: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
2: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
4: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
2: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel.
1: Marcel de Vries.
5: Ja, goedemorgen. Lekker doorrijden maar, want er staan helemaal geen files. Lekker. Helemaal niks. Helemaal niks. Het is...

Karl Redeker en dansen tot de zon opkomt. Goedemorgen, 8 over 8. Op de 5e van augustus. En dit is Marcel in de Morgen, de ochtendshow. Marcelo is een uppie deze hele week. Ah, val mee hoor. Ik heb gezellige luisteraars, zie ik. Hele gezellige luisteraars die ook af en toe wel eens even een handje helpen. Want ik zei het al, ik ga dus komend weekend... ga ik even een paar dagen naar Duitsland. Zaterdag, zondag, maandag. En daarna eventjes een tussenstopje in Nederland. En dan nog een paar dagen tot en met vrijdag volgende week in België. Maar nu wordt er gezegd van ja, je moet wel even zo'n milieusticker hebben, Marcel. Ja, en dat geldt dus voor alle auto's. Ja, alle grote steden, als je de snelweg afgaat, Marcel in Duitsland... moet je ze hebben, zegt Daveke. En Roeland die geeft ook nog een tip. Ja, heel veel mensen geven tips hoor. Ik wil niemand tekort doen, maar... Roeland zegt ook nog van ja, je kan ze online kopen... of even bij het tankstation. Want waarschijnlijk is het te laat om nog te versturen. Ik zal je zeggen dat ik nu net eentje heb besteld... While We Speak, tijdens dit programma, tijdens de liedjes van net... tijdens de Tapster en dansen op de zon opkom, want er stond bij voor 10 uur vanavond besteld, vandaag toch op de bus. Dus ik ga ervan uit dat dat... ik ga zaterdag weg, dan moet zaterdag toch wel binnen zijn. Het is vandaag woensdag, donderdag, vrijdag. Ja, dat moet toch lukken. En als dat niet zo is, nou ja, het was een tientje, dan is het tientje weg. Dan koop ik er eentje bij een tankstation. Maar het is wel goed om te weten allemaal, jongens, dit soort dingen, want ja... Wel op, niet alleen Duitsland, maar volgens mij ook andere landen. Moet je wel even oppassen. Frankrijk heb ik toen ook eens wat voor besteld. Moest je dat ook hebben. Het is goed als je naar het buitenland gaat om dat soort dingen even te checken. Ik was het ook eerder gezegd vergeten. Ben er ook een totale leek in. Alrighty. Ja, gisteren groot nieuws natuurlijk rondom Marco Borsato. Misschien heb je het meegekregen. Maar er zijn wat geheime plannen zijn uitgelekt over een eventuele comeback. Nou, eventuele comeback. Het schijnt... dat er een aantal grote concerten worden gepland. Echt een reeks van grote concerten. Spectaculaire rentrée in 2027. Nou, dat zou toch wel heel tof zijn. Zeg ik eventjes. Want ik ben wel een liefhebber hoor, van Marco's en muziek. Is echt waanzinnige muziek, man. Het is een van de grootste zangers die wij... denk ik ooit gehad hebben in dit land. Tenminste, als het om Nederlandstalige muziek gaat dan. Hè? Waanzinnig. En ik wil zo meteen nog even wat draaien van Marco. Heb je ergens zin in? Laat het me weten. En stuur het even in de NPO Luisterapp. Kan ik het zo meteen even opzetten. Want het zou wel top zijn om even een liedje te draaien van Marco. Uit zijn oeuvre. Maar wat is dan leuk? Laat maar weten. In Amsterdam is vandaag de uitreiking van de International Pride Awards. De prijs die wordt aan mensen gegeven die zich hebben ingezet... voor de wereldwijde gelijkheid van de regenbooggemeenschap. Ja, en vanochtend stort er een rakettrap neer op de maan. Dat is niet een trappetje waar je op kan lopen, hoor. Dat is een andere trap. Het object is afkomstig van SpaceX... en was na een maanmissie in de ruimte achtergebleven. De inslag wordt hevig, dat wordt er gezegd. Want de rakettrap die gaat met een snelheid van 8000 km per uur. Dat kun je niet voorstellen. Dat is niet normaal. 8000 km per uur gaat hij richting de maan... En als hij gaat inslaan, dan zien wij vanaf de aarde een stofwolk. Ja, tenminste, dan als je een telescoop hebt. Hè. Het is niet dat je met blote ogen ziet. Zo, potverdorie, wat een bult stof. En de vrouwen in de Tour de France die gaan vandaag de 5e etappe rijden. Dat wordt een rit van 140 kilometer. Is vanaf 2 uur en is te volgen bij de NPO op de livestreams en ook op televisie vanmiddag. Ja, en slecht nieuws voor de mensen die koopzegels sparen bij de AH. De Appie, vanaf 7 september gaat het 2 keer zo lang duren... voordat klanten hun koopzegelboekje hebben gevuld. Deze bekendmaking van de supermarktketen die leidt op social media overigens tot kritiek. Snap ik wel, want deze jongen spaart er ook. Dan heb je nog een aantal procent rente heb je erop. En het sparen gaat echt zo gemakkelijk. Ja, je doet het zelf natuurlijk, maar het gaat bij de boodschap op. Dus als je voor een tientje winkelt, dan betaal je 11 euro. Dat is waanzinnig. Het gaat zo gemoedelijk. En langzaamaan van je rekening. Ik ben helemaal geen spaarder, maar dit soort dingen... Hendig.

spelletje met je spelen, onze 06 roulette. Vandaag is er een mix van zon en wolken. Op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 22 tot 28 graden in Limburg. Prima dagje. Yeah.

0: de morgen.
1: Turn it up a bit more.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
3: Zie die

0: Dit is 06 Roulette.
1: Dat zal.
0: 06 Roulette.
1: Alrighty, ik ga eens even aan mijn grote vriendin ChatGPT, want ik heb schijnbaar een vrouw die tegen me terugpraat. Is dat altijd zo of kun je dat instellen? Ik heb geen idee eigenlijk. Die praat tegen me terug en die ga ik even vragen om een getalletje tussen de 0 en 20. Als je het niet erg vindt. Ik weet, een roulettewiel heeft er meer, maar ik vind tussen 0 en 20 is meer dan zat. En dan moet ze maar even een getalletje uitzoeken en dan moet je dat in je 06-nummer hebben. Voor een goede jackpot, oké? Okay. Even kijken of ze er is. Of ze al wakker is op dit vroege tijdstip. Oh, wacht. De verkeerde. Och, shit. Chips. Wacht even. Oh, my god. Wat heb ik hier nou allemaal weer? Het werkt weer. Oh, hier. Hallo, chat. Kunnen we...
2: Ja.
1: Kunnen we even praten?
2: Ja, zeker. Waar zal het...
1: We hebben een goede lijn, zo te horen. Maar kun jij een getal noemen tussen de 0 en 20?
2: Mooi zo. Nou... waar zit je aan te denken? Oh, het is een 0 en 20.
1: Ja.
2: Zeg een getal en dan kijk ik of je er dichtbij zit.
1: Ja, noem maar een getal tussen de 0 en 20.
2: Oh, 13.
1: Wat een lastige vraag. Volgens mij gisteren... Nee, gisteren was het 7, was het volgens mij. Vandaag is het een lastige vrouw. Ongekend. Volgens mij hoor ik 13. Dus je moet een 1 en een 3 moet je in je nummer hebben. Wat een lastige ChatGPT heb ik. Ik eis een andere ChatGPT hier.
0: 06 Roulette.
1: 13 is het getal. Alrighty, dus een 1 en een 3 moet je na de 06 hebben. Als je die hebt, dan mag je even een appje sturen met het woord jackpot. Ik denk een vrij lastige. Ik heb het namelijk zelf helemaal niet. Een 3 wel, maar die 1, dat is alweer helaas pindakaas. Je moet ze beide hebben na de 06. Als je dat hebt, dan ben je aan de beurt en dan mag je een appje sturen met het woord jackpot. Zo vaak als mogelijk als je wil, hè. Dat kan een half uur lang voor de prijzen met onder andere kans op de Sterren NL Big Shopper. Nou, Big is dus de aankondiging die er eigenlijk nog aan zit te komen. Want het zijn gelekte plannen rondom Marco Borsato en een aantal grote concerten die er aan zitten te komen. Wordt er gezegd, hè? Het zijn allemaal nog maar roddels die de wereld in zijn geholpen, denk ik. Of iemand die heeft gelekt ergens. En ik heb gevraagd, ja, wat moeten we dan even draaien van Marco? Ja, er wordt heel veel aangevraagd, maar wat meerdere keren binnenkomt, is rood.
3: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv, van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

0: Jeffrey Hazen, The Boss from Oz en Loco. Vandaag best een aardige dag hoor. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren. Nou, dat was ook de bloedfysiek het heet gisteren. Ik vond echt gisteren warm. Weet jij dat ook? Vandaag is er een mix van zon en stapelwolken. Op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Dat wel. Lekker even doorwaaien. Worden 22 graden aan zee en 28 nog in Limburg. Het is nog steeds warm, hè? Komende dagen dan blijft het wel zo'n beetje. En daarna trekt het ook weer aan. Het blijft lekker warm de hele tijd. Het is inmiddels, voor kijken, 8:30. Tijd voor nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
2: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout. En daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
1: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen.
0: Ja, letterlijk ja. Dankjewel. Ga naar de verkeersinformatie van de ANWB. Met file op de A22 Beverwijk-Velsen. Voor Beverwijk heb je een minuutje of 10. En een kapotte vrachtwagen op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. Daar is de vertraging 21 minuten. De rechterrijstrook is gesloten. Zometeen nog even door met het spel wat we spelen. 06 roulette. Vandaag overigens met cijfers 1 en 3. 1 en 3 dus. Die moet je na de 06 hebben in je nummer. Als je dat hebt, dan mag je me appen met het woord jackpot. En ik zal zo meteen nog eens even een grabbeldoos gelijk even doen. In mijn mooie nieuwe playlistje, Marcel in de Morgen, NPO Sterren NL op Spotify. Daar staan nummers in die wij sowieso hier hoog hebben zitten bij Sterren. Tinto de Verano bijvoorbeeld en die tapstruit die Gewana die ik al eerder draaide dit uur. Maar ook een nieuw liedje, wat nog niet op de playlist staat, maar wat we hier wel draaien bij ons in de ochtendshow. Bij ons zeg ik even, ik ben in enkelvoud deze week, maar dat maakt niet uit. Hier in Marcel in de Morgen. Dat is een nieuw liedje van Reinier Peters. Die zet ik even heel graag voor je op. Dat heet Nooit meer weg. Dat is vooral voor mensen die wonen in gebieden die heten het platteland.
3: NPO Sterren NL.
4: De nummer 1 van de zomer.
0: Ja, voor mensen vanaf het platteland. Maar dat zijn we in principe bijna allemaal, hè?
3: NPO.

jij niet begrijpt. En dat is leven en laten leven. Ik groet je, ik ga er vandoor en je bekijkt het maar.

0: Mooi en Wolterkroes en ik ga eruit. Ik ga naar buiten. Het is ook mooi weer. Heerlijk.
1: 06 Roulette.
0: Okay, prima, nou even op uit. Of naar buiten waar de vogeltjes fluiten, zeggen we dan altijd. Wolter op SterrenNL in de ochtendshow Marst in de Morgen. We hebben een 1 en een 3 in de 06 Roulette. 1 en een 3. Als je die hebt ergens in 06-nummer, laat het me weten. En stuur even het woordje jackpot. Dus niet je telefoonnummer of je naam of wat. Nee, gewoon even het woordje jackpot. Van, hey, yo, ik heb hem. Ik ga voor de jackpot. Waar, want sommige mensen sturen namelijk hele berichten erbij. Maar gewoon alleen het woordje jackpot is genoeg, jongens. Alleen een 1 en een 3 in je nummer en het woordje jackpot. Dat moet je hebben. Guido die zegt toch even, of Guido is het zelfs, mooie geruchten over de muzikale comeback van Marco Borsato. Hoop dat hij ook Ahoy weer een paar keer gedaan doet. Ja, het zijn geruchten, hè. Ik weet natuurlijk ook helemaal van niks, maar gisteren ging dat ineens rond op het internet. Dat er zou wat gelekt zijn rondom een waanzinnige comeback met een reeks grote concerten, werd er gezegd. Een reeks grote concerten. Maar waar dat dan is en hoe en wat, ja, dat zou dan in 2027 moeten zijn. Ja. Goed. En Moreno vraagt zich nog af waarom mijn ChatGPT klinkt alsof die nog niet zo lang in Nederland woont. Ja, geen idee. Hoorde je dat ook? Dat was gek, hè? Ik vond het heel. Ik kan nog even vragen waar ze vandaan komt. Hey chat, kunnen we nog even wat vragen aan je?
2: Natuurlijk, ga je gang.
0: Waar kom je eigenlijk vandaan?
2: Goeie vraag. Ik ben eigenlijk niet van een bepaald plek, natuurlijk. Ik ben gewoon een AI-model, dus ik ben door OpenAI gemaakt en woon eigenlijk overal en nergens op servers. Meer digitaal dan veel grafisch, zeg maar.
0: Dus eigenlijk heb ik niks aan het antwoord?
2: Nou ja, op een manier wel, want ook al heb ik geen fysieke plek, mijn thuis is eigenlijk waar jij bent, zodra we praten.
0: Mm.
2: Dus meer een ontmoetingsplek dan een herkomstplek.
0: Weet je waar die ontmoetingsplek is, ChatGPT?
2: Ik check het even.
0: Ik weet het wel, ik heb het antwoord al. Dat is in mijn in mijn broekzak.
2: Dat dacht ik al.
0: Ja, dat dacht ik ook, ja. Doe mij maar de gewone wereld, jongens. Hè? De normale wereld met gewone mensen. Al moet ik wel zeggen, het is af en toe wel eens handig, hoor. Jouw chat klinkt als Maxima, zegt David. Nou ja, wel een klein beetje inderdaad, ja. Ja, ja, ja. En Quint, jij hebt nog een hele smerige vraag die ik moet stellen aan ChatGPT. Maar dat ga ik niet doen.
3: Ik zeg ja.

0: Wow, wow, goed liedje, hè? Tino Martin. En recht uit mijn hart. Heerlijk.
1: 06 Roulette.
0: Binnen nu in een paar minuten maak ik een naam bekend. Een hij of een zij. En die gaat er vandoor met de prijzen. Een goed gevuld pakket aan prijzen hier in de ochtendshow. Als je maar een 1 en een 3 in je nummer hebt, dan mag je even appen met het woord jackpot dus. Een 1 en een 3. Laatste kans om mee te doen als je het wil. Je mag en kan zo vaak als mogelijk jezelf opgeven. Dus wat dat betreft, ja, geen limiet aan. Het woordje jackpot moet het zijn als je dus een 1 en een 3 hebt. Inmiddels 11 voor 9 al, jongens.
1: Hallo, test. 1, 2. Is het alweer zo laat?
0: Ja.
1: Marcel.
0: Ja.
1: Tijd voor een piratenplaat.

0: gedaan.
1: Daar woon ik nu, maar daar kom ik niet vandaan. Maar officieel ergens anders vandaan. Dat is een klein dorpje waar ik nog steeds heel blij ben dat ik daar nog met enige regelmaat kom. Omdat mijn ouders daar nog wonen. 8:55, lieve Leute, goede vrienden en vriendinnen van de radio, van de radiocassette recorder. Dat was het vroeger, hè? Ja, ik kan nog wel herinneren dat ik zomerslang met cassettebandjes in de weer was om me op te nemen, liedjes op te nemen en dan maar hopen dat die vervelende radiodisjockeys er niet doorheen gingen praten. Goed, die tijd is geweest, hè? Tegenwoordig hebben we streaming. What a time to be alive. Ja, en spelletje 06 Roulette spelen we ook. Dat deed ik vroeger ook niet. Dat doe ik nu wel. En dat doe ik met jou aan de andere kant van de radio. Als je de bepaalde getallen of cijfers maar in je nummer hebt. Vandaag een 1 en een 3. Ik moet het nog even checken in dit nummer. En ja, deze persoon heeft hem op het einde van zijn nummer. En zijn naam, het is een hem, is een Christian. Christian uit 2001 zo te zien. Want dat zie ik aan je mailadres. Christian Berg. En als dat goed is, heb je ook al een appje teruggekregen. Middels die NPO-luisterapp. Ja, ik kan nooit iedereen terugappen, maar ik probeer wel eens hier en daar een emoji te geven. Een kleine smiley of iets dergelijks. Probeer ik, hè. Niet iedereen, dat lukt nooit allemaal, want ik moet ook nog de plaatjes beter in gooien. Maar Christian Berg, jij bent een gelukkige winnaar. Stuur even je naam, adres, postcode, woonplaats en dan gaan we regelen dat jij even wat leuke prijzen krijgt opgestuurd namens je vrienden van NPO Sterren NL. Bijna 9 uur, zometeen het nieuws. En het vierde deel van de ochtendshow naar Guus Meeuwis. En mag ik

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
2: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
1: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
3: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
1: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bedankt. Verkeersinformatie van de ANWB. De A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Naarden en Blaricum. 5 minuten door wegwerkzaamheden. De linker rijstrook is daar gesloten. En even kijken op... Nee, die is inmiddels verdwenen. Er waren nog wat problemen in het oosten van het land. Dat hadden ze al beloofd. Tot 9 uur zou dat duren. Dat is weg. Wel 1 melding op het spoor. Want de NS meldt dat er tussen Sneek en Leeuwarden geen treinen rijden. Dat komt door een seinstoring. Ai.
5: Marcel de Vries.
4: Problemie, zeggen ze dan. Lekker pep, ga ik zo meteen voor je draaien. De boys hebben een leuke nieuwe plaat. Het gaat over Circus Tent, tenminste zo heet het. En Jeroen van Zelst heb ik eerst met Ladder naar de Hemel.

0: Dit waren de boys van Likkepep en Circus Tent.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen. Ja. Presenteert met trots historische feiten.
0: Ja, zullen we even een stukje historische feiten doen inderdaad. Het is 5 augustus en vandaag in 1926... blijft Harry Houdini. Ik vind het altijd mooi. Houdini vind ik een mooie naam. En dan, dat is een voornaam. Harry. Dag Harry. Harry Houdini. Die blijft in een zwembad van een hotel in New York 91 minuten lang onder water in een koffer. Ja, hoe dan? Hoe heeft die man dat gedaan? Ik zie dat er ook een YouTube is van. Wat is
2: in history. Welcome to WatchMojo.com. And today we'll be learning more about the life and accomplishments of Harry Houdini.
0: Harry Houdini, 91 minuten. Dat is dan zo'n. Ja, niet 91 minuten van YouTube, maar 2 minuten staat over zijn. Over zijn leven. Die man, die kon wat, hè? Houdini. Dat was nou wat anders. Andere koek, zeg maar, dan Hans Kazan en Hans Klok. Dat was ook wel mooi geweest. Ik bedenk nu ineens al die mannen die beginnen met een H. Hans Klok, Hans Kazan, Harry, Houdini. Typisch. Blijft een zwembad. 91 minuten. Nou, ik kan me nog wel herinneren. Ik kon vroeger, ik weet niet of hoe het nu zit. Ik ga volgende week weer naar zo'n zwembad toe. Maar ik kon vroeger wel van de lange kant, zeg maar, van het zwembad heen en weer onder water. Dat lukte me wel. Heen en weer. Kapot daarna, maar dat terzijde. Maar 91 minuten. En in 1966 verschijnt ineens de CD, nou niet de CD, want dat was pas later, maar de plaat Revolver van The Beatles. Het is de eerste plaat van The Fab Four die als geheel vernieuwend kan worden beschouwd. Zo bestaat het nummer Tomorrow Never Knows uit slechts 1 noot en wordt voor het eerst in de geschiedenis gebruik gemaakt van loops. En dat vind ik mooi, want een loop, weet je wat het is? Een loop is een stukje wat je kan herhalen. Dus als je zeg maar 4 maten hebt en je pakt die 4 maten en je gaat die 4 maten kopiëren, plakken en je zet ze achter elkaar aan, dan heb je dus een loopje van die 4 maten die constant herhaalt. Ja, dat hebben zij dus gedaan. 1966 voor het eerst. Is er dan nog meer? Ja, in 1928, dan moeten we even iets verder terug nog in de tijd, wordt voor het eerst de Marathon van Amsterdam gelopen. En dat was als onderdeel van de Olympische Zomerspelen van 1928. Wat historische feitjes van deze 5 augustus. Voor de rest een wat luwe dag als het gaat om historische feiten. Vandaag is er een mix van zon en wolken. Veruit de meeste plaatsen blijft het droog. Kijken wat het hier doet. Ah, hier schijnt het zonnetje in Dokkum. De gordijnen dicht, dus ik moest even kijken. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 22 graden aan zee en 28 graden in Limburg. En daarmee moet je het doen. Gaan even wat muziek draaien. Straks nog de oude platenkoffer. Eerst onderweg Edcilia Rombly.

En laat vooral weten waar de radio vanochtend lekker aan staat. Want ik ben benieuwd hoeveel vakantieadressen doen wij aan met ons radioprogramma. Ik ben heel benieuwd. Zometeen de paradeplaat Donnie en Robert van Hemert met de Fisherman's Friend. Maar eerst even een stukje songfestivalbeleving. Met Edcilia Romley. Prachtige stem. Hemel en aarde.

0: Twee in het Stamcafé. Nou, met meer mensen is nog gezelliger.
1: NL, het ritme van de zomer.
0: Yes. Dit waren Danny de Munk en Django Wagner en wij met z'n twee. Inmiddels kun je stemmen op de oude platenkoffer. Ik ga je nog niet vertellen wat erin zit. Een sneak peek kun je doen of even stiekem kijken dus. En gelijk ook even stemmen in de NPO Luister app. Nou, ik had al even gevraagd van waar staan we aan vanochtend. Is dat op vakantieadres of lekker op je werk of misschien gewoon nog thuis? Het maakt niet uit, laat maar even weten. Marco die zegt, mijn vakantieadres is Apeldoorn in een flat waar ik aan het werk ben. Aan het werk ben, zoveel nationaliteiten wonen dat het lijkt dat alsof ik op vakantie ben. Ja, soms heb je van die flats inderdaad, dat is heel multicultureel. Hangen er dan ook heel veel, dat was vroeger zo, van die schotels aan de balkons of niet? Jim zegt, goedemorgen Marcel, ik ben op een vakantieadres. Alleen ik ben er helaas niet op vakantie, maar aan het werk. Ik sta op de bouwplaats van een heel bekend hotel in Almelo. Dan weten mensen wel genoeg, denk ik. Dat zijn ze daar aan het verbouwen. Succes met verbouwen, Jim. Dicht bij jou in de buurt, Marcel, zegt Rob. Hier staat Sterren NL aan op ons vakantieadres in Hogersmilde. Oh, dan heb je wel ontvangst, Rob. Dan zit je nagenoeg onder de zendmast. Dat is een grote jongen, hè? Dat ding is toen naar beneden gekomen, hè? Kun je dat nog herinneren? Dat was me wat, hoor. Potverdorie. Die beelden die staan nog wel ergens op YouTube. Een zendmast van 300 meter die omklapt. Oi, oi, oi, door een brand. Ja, vakantieadres. Ik ben benieuwd waar die aanstaat. Ik heb vakantie, zegt Martijn, maar ik ben gewoon thuis. Al anderhalf week op mijn dakterras. Is dat niet een kleine wereld, Martijn? Of is dat op een bepaalde reden? Zijn de centjes op? Of denk je van, nou, het is mij wel goed, het is hier mooi weer, ik blijf lekker thuis. Of heb je nog andere dure uitgaven? Kijk, dat kan natuurlijk ook, hè? Dat je bijvoorbeeld een nieuwe auto hebt gekocht of je gaat verhuizen. Dat is allemaal redenen om een keer niet op vakantie te gaan. En Carlo zegt, ik ben aan het rijden. Ik ben momenteel bij Eindhoven. Kun je ook prima zijn. Denk ook een goed temperatuurtje. In Limburg zou het 28 graden gaan worden vandaag. Dus neem aan dat Eindhoven inmiddels ook ergens richting de 25 ongetwijfeld zal gaan. En Marco zegt inderdaad, er hangen hier genoeg schotels aan de balkons. Wat een goed verhaal zeg. Zometeen platenkoffertje, Frank Verrette onderweg. Je wilde alleen maar Prada en dit zijn de boys van de Bankzitters.

0: Prada, Gucci en Cartier, de hele rambam, zeg maar. Alles wat veel geld kost, dat wilden ze. Frank van Etten. Ja, vandaag best een aardige dag. We doen wel een stapje terug, maar dat is ook niet erg. Gisteren was het natuurlijk bloedverziekend heet. Vandaag is er een mix van zon en wolken. Stapelwolken op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. En bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 22 graden aan zee tot lokaal 28 graden in Limburg. En dat is hem voor vandaag. Kijken of er nog wat staat op de weg. Ja, inmiddels zijn er wat files gekomen. De A1. Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden, Vesting en Blaricum. 5 minuten door wegwerkzaamheden. Linker rijstrook is gesloten. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Leenderheide en Batadorp. 21 minuten. Rechter rijstrook daar dicht in de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor de Hocht daar een minuutje of 10 door een ongeluk. A12 Arnhem-Duitse grens. Daar word je opgehouden door een grenscontrole. Een minuutje of 10. En de A22 van Beverwijk naar Velsen. Voor Beverwijk een kwartiertje extra rijden. En nog 5 minuten op de N209 Rotterdam-Hazerswoude voor Boskoop. Een minuutje of 5 dus door een ongeluk. De weg is dicht. En tussen Sneek en Leeuwarden, daar rijden momenteel geen treinen. Dat komt door een trein... een seinstoring. Niet treinstoring, maar een seinstoring. Dat is wel lastig als je van de Sneekweek af moet, zeg maar, richting Leeuwarden. Ja. Zometeen, platenkoffertje. Ik kan je wel zeggen dat daarin zitten, aan artiesten dan, hè. En dan moet je zelf maar even kijken welke het zijn. NPO Luister. Dan kun je gelijk even stemmen. En zometeen laat ik de liedjes even horen. Van Peter Koelewijn, Akda en de Munnik. En in de platenkoffer, oude platenkoffer, Thomas Bergen. Een oudje van Thomas.
1: NPO Sterren NL.
2: De nummer 1 van de zomer.
0: Maar zometeen eerst Lil Kleine, Samuel Welten na de nieuwe Vincent.
1: NPO.

Lil Kleine, Samuel Wilton. En maak me nou niet gek. Nee. Nou, ze maken mij de pis niet. Precies. Het is de tijd voor de oude meuk. Tijd voor de oude platenkoffer. Want je weet, oude meuk is leuk. En ik heb er denk ik 3 hele leuke liedjes in zitten. Ik zou zo even geen keuze kunnen maken, denk ik. Nee, ik ga het ook niet zeggen. Want ja, dan ga ik dat beïnvloeden. Dat moet je helemaal zelf weten. Je moet je gevoel even laten spreken. Niet denken van, oh, die artiest, die gun ik het. Of wat. Gewoon het moment. We zitten nu in het moment. Waar heb je nu zin in? Wordt dat deze? Peter Koelewijn, Tijger is los. De Tijger is los. Fantastisch liedje, mooi oud dingetje van Peter Koelewijn. Dan heb ik op keuze B een prachtig nummer van Agda en de Munnik. Nou ja, ik denk dat menig brandweerman, brandweervrouw hoopt dat het vuur snel gedoofd is. Want er zijn nogal wat branden. Natuurlijk in de buurt van Venray. Hopen dat dat snel een beetje onder de controle is. Dan hebben we nog een keuze C. En dat is een heel oud liedje van Thomas Bergen. Eigenlijk zo oud dat het nog Thomasje is. Thomasje Bergen. Met een liedje wat, ja, wat natuurlijk met een boodschap, zeg maar, wat we allemaal graag willen. Want Thomas, wat wil je?

0: de man met de gunfactor, dat zei ik altijd. Nou, dat is hij nog steeds. Ja, zeker wel. Met zijn zwoele zomernachten. En waar de meeste artiesten, dan moet ik toch eventjes voor hem opkomen. En ik weet niet of dat nodig is om voor Rutger op te komen. Maar ik moet toch even zeggen dat hij durft er wel aan om in de tijd dat hij een wereldhit heeft in eigen land, dat hij gewoon nog een single dropt. Hij denkt, wat die Donnie kan, dat kan ik ook. Want er is natuurlijk veel om gevraagd om ik hou van zomer, zon en strand. Dat liedje, dat Loop Die Love, dat, om dat uit te brengen. En hij heeft gewoon de koe bij de horens gevat. En hij heeft dat plaatje gemaakt. Hij komt, vrijdag komt hij uit. Ik heb hem al. Ik ga hem niet helemaal draaien hoor. Ik kan wel even een klein stukje laten horen. Ik weet niet of het mag, maar ik ga het gewoon doen.
1: Ik hou van zomer, zon en strand. Daar ergens in het buitenland.
0: Ik vind alleen het enige jammer is, en ik weet niet of het team van Rutger van Barneveld luistert, ze moeten het niet voor mij doen, maar wat ik een beetje mis is dat la die loop die love, le loop die love. Ik hoor dat loop die love er niet zo in terug. Als hij dat zingt, dit.
1: Ergens in het buitenland.
0: Na. Dat is het enige. Maar het liedje is, het is geweldig. En vrijdag komt het uit. Zomer zonder strand. Ja, om dat nu nog aan te passen, dat wordt wel heel kort dag natuurlijk. Maar ja, wie weet. Ja, ik zou dat toch een beetje uptunen. Een beetje upspicen, zeg maar. Dat la-di-loop-di-lap. Maar leuk dat hij doet. En ik vind echt gewaagd om dat te doen. Terwijl je al een wereldhit hebt. Dat zwoele zomernacht. Het is echt chapeau. En dapper vooral. Ja, heel, heel knap. Dat gezegd hebbende, platenkoffertje, oude rammetjes. Nou, dit is een. We hebben de hele dag al gewaagde battles. Zal ik zeggen wat de tussenstand is? 34, 33 en 32%. Zo dicht zit het bij elkaar. Het gaat echt maar om een paar stemmen tussen deze liedjes. De tijger is los van Peter Koelewijn. De tijger is los. Hou je dochters in huis. En daarna op keuze B, Acta en de Munnik. Prachtig liedje, Als het vuur gedoofd is.
2: Als het vuur gedoofd is.
0: Schitterend.
2: Als het vuur gedoofd is.
0: Komen de wolven.
2: Als het vuur gedoofd is. Dan komen de wolven.
0: Dit is nog niet uitgegeten hoor, deze battle. Want ook keuze C gaat nog prima mee. Thomas Berge, of eigenlijk Thomasje in dit geval, met Ik wil alleen maar vrede. Is ook leuk om eens een keer te horen, hoor.
3: Ik blijf altijd dromen.
0: Een plaatje wat je nergens kan vinden. Volgens mij staat er niet eens op de streaming. Maar hey, Marcel zou Marcelletje niet zijn als hij het meer had.
3: Zal het ooit zo ver komen?
0: De illegale platenbak Thomas Bergen en Ik wil alleen maar vrede. Nou, stemmen nu nog 7 minuten om dat even door te geven via NPO Luister. En dit zijn Gerard en Jan Dien.

hart op SterrenNL. 5 voor 10, 5 voor Danny zeg ik dan. Want zometeen is het tijd voor Danny Blom, de Blommeister. En je mag hem feliciteren, want zijn zoon is jarig. Die is 1 jaar geworden. Ik kan hem even een felicitatie-appje sturen. Eens even kijken. Oh jongens, wat was dit een spannende platenkoffer. Deze is in tijden niet zo spannend geweest. Want het is echt 2 keer 33% en 1 keer 34% geworden. De winnaar heeft nipt gewonnen, maar behoorlijk stemmen voor alle 3 de liedjes. Dank voor het stemmen. Morgen uiteraard weer een nieuwe ronde. Kijken of we het dan nog een keer zo spannend kunnen maken. Maar ja, dat is bijna niet te voorspellen. Winnaar is vandaag geworden Thomas Bergen. En dan gaan we ver terug in de tijd, jongens. Want dit is al een oudje van Thomasje. Hij zingt hier heel knijterhoog. En het prachtige liedje Ik wil alleen maar vrede.

0: Bergen en ik wil alleen maar vrede. Oud liedje dit hoor. Niet normaal jongens. Even een behoorlijke afsluiter van dit programma. Dit ochtend voor je tot, zeg maar, Marcel in de morgen. Zometeen Danny Blom. Heb een fijne woensdag. Tot morgen.
1: AfroTros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse
4: brandweer
3: bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Vendraai is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft weer magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
5: En dat is het verkeer bij Sterren NL met vertraging. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen knooppunt Lenigheide en knooppunt Batendorp. Vertraging van 22 minuten. Komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook die staat dicht.
2: Danny Blom.
5: Goedemorgen, 10 uur geweest. Emily op volle toeren met zometeen Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij. Ook Guido van der Graaf ga je horen, maar eerst Wimmy Bauma. Dit is de ring die jij draagt.

Dit is Amsterdam, Jan Smit en Frans Bouw hoor je bij Sterrenl en zij hoort bij mij. Ja, 30 jaar zit die man alweer in het vak, hè, Jan Smit. Dit weekend het grote jubileumconcert, 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag, dan komen we met Sterrenl al live vanaf het de grote feest in Volendam. Dus kun je er niet bij zijn. Mis het niet, tussen 4 en 7 hoor je Perry. En dit weekend ook gewoon Perry en natuurlijk Jan en Jan ook. Vanaf het jubileumconcert van Jan Smit. Hele goedemorgen, NPO Sterrenl heb je aanstaan. Ik ben Danny Blom. Het is een lekker warm dagje weer vandaag. En dan gaan we ook vieren hoor, met hele goede Nederlandstalige muziek. En natuurlijk met zomerse muziek. André Hazes voor je zometeen.

0: Radio Sterrenl, Busy en Yves Beersen. Jorden, we zijn er. Je bent bij Sterrenl, dat heb je goed gehoord. Wil je nou wat horen zometeen? Dat kan. Hè. Je kunt gewoon even wat aanvragen. Heel makkelijk via de app van de NPO Luister. Sturen van een berichtje welk liedje je zometeen zou willen horen. Of stuur even een audio-appje. Dan kunnen we ook nog laten horen op de radio. Dat zou nog leuker zijn. Dus laat het maar even weten. Kan allemaal gratis en voor niets via de app van NPO Luister.
1: Ik heb een

0: Nieuws van Monique Smit bij Sterren NL. En niet naar huis. Schrik me helemaal kapot. Ja, ik zit op dit moment thuis uit te zenden in mijn huis. En ze komen de ramen nu vast. In één keer vliegt er in één keer zo'n beest op tegen mijn ramen aan. Lekker man. Hele goede morgen. 10:30 NPO Sterren NL heb je aanstaan. Ik vroeg je net, wat zou je willen horen? Op de radio kun je laten weten via de app van NPO Luister. Even een beetje er doorheen bladeren. August is het. Goedemorgen, Danny. Ik zou graag een plaatje van Romana willen horen met Ik Droom van Jou. Willem Bart wordt aangevraagd door De Stille uit Limburg. Goedemorgen, Danny. Kido van der Graaf. Ik kom terug, wil ik graag horen. Groeten van Bart vanuit het bewolkte Rotterdam. En Kevin die app, zou je wat van het bandje Drog kunnen draaien? Ja, dat is een leuke band, jongen. Drog, voor mij bestaan die ook 5 jaar dit jaar. Hebben ze binnenkort dat donderjaar meet dat feest van hun, volgens mij. Zeker een aanrader om dat een keer te gaan bekijken. Ik heb hem helaas niet in het systeem staan, Kevin. Dat is jammer. Even kijken, het zoldertje lekker aan schilderen met Sterren en L aan. Groeten van Sven. En Mika die stuurt goedemiddag van het allerbooiste Friesland. Nou, Mika, ik weet niet hoe het in Friesland is, maar het is hier nog ochtend. Zou je dadelijk de Johns willen draaien met Dansje de hele nacht weer bij? Dat is natuurlijk.
1: Dag schat, we komen voor de haagpartie. Nee hoor, we vinden het aardig wel. Kom op jongens, doorlopen.

ben al een week niet geweest. Nou, Amar, ik zal je melden. Ik ben al meer dan een jaar niet geweest, denk ik. Sportschool bij Sterren NL. Jode Amar. En dit is André Hazes. En ik ben een gokker.

Ik dacht even wat opzoeken over Antoon. Misschien wat leuk om wat over Antoon te vertellen. Zie ik hier staan. Antoon woont in een schuur om dochter en kleinzoon plek te geven. Maar blijkt om een andere Antoon te gaan, want deze Antoon is 58. Antoon bij NPO Sterren NL. Jullie de enige. En dit is Marco Schuitmaker.

zomer op je radio. Zomer op de nummer 1. NPO Sterren NL. Het ritme van de zomer.

Een heerlijke sterrenel-klassieker van Rob de Nijs. Jorde, hey Speelman. Hey, vanmiddag vanaf 4 uur hoor je natuurlijk de leukste middagshow van Nederland met Jan Paparazzi, de Jan Paparazzi Show. En die gaat nog gezelliger worden, want vanmiddag is hij erbij, Jeffrey Kuipers. Je hoort hem zometeen bij sterrenel naar Mike Versteeg. Hola.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie bij Callantsoog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Rond 16:45 kregen de hulpdiensten melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook die andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venraaien is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. De belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Nou, dat het even wat minder warm is, dat is niet zo heel erg volgens mij. Toch even een beetje afkoelen met dat huis, ook niet verkeerd. Sterren NL verkeer met 1 vertraging op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. Er is een politiecontrole aan de gang. Daardoor een vertraging van 16 minuten.
1: Danny Blom.
3: Morgen en met Bluff zometeen. Later als ik groter ben ga je horen ook Tino Martin, Raymond Hermans met In de Boeken. Maar eerst Jeffrey Heesen en Charles Play. Dit is Laat mij nu alleen.

En later, als ik groter ben bij Sterren NL. Goedemorgen, 8 minuten over 11. NPO Sterren NL Radio heb je aanstaan. Emily op volle toeren. Alleen dan zonder Emily, die is nog redelijk even met vakantie. Geen paniek. Maandag dan is ze weer terug. Dan hoor je weer het vertrouwde stemgeluid van Emily. Kun je daar wel lekker van gaan genieten. Tot die tijd zou je toch even met mij moeten doen. Goedemorgen, ik ben Danny Blond. Maar dat neemt niet weg dat ik geen Nederlandstalige muziek voor je heb. Sterker nog, ik heb heel veel voor je. Stef Bos hoor je zo meteen met papa, ook Raymond Hermans in de boeken. Maar eerst misschien wel een van de allerbeste platen van Tino Martin ooit gemaakt. Dit is Jong en Dom bij Sterren NL.

Stef Bos bij Sterren NL. En papa, tegenwoordig worden biertjes en allerlei toestanden en alles wat je wil drinken tegenwoordig wordt allemaal steeds duurder. Hebben een klein onderzoekje voor je gedaan waar je moet zijn om nog een beetje goedkoop jezelf vol te willen tanken. Je moet naar Cuba toe, betaal je $1. Dat is geen geld toch bij een lokale kroeg. Zit daar Gerrit Stijder ook over.

Paul Redeker. En na de kroeg hoorde je bij Sterren NL. Goedemorgen, het is 11:30. Ik ben even een klein onderzoekje aan het doen naar Corrie Konings. In 1976 bracht ze een heel apart gevoel van binnenuit. Maar dat heeft nooit eigenlijk een gouden plaat ontvangen. Tenminste, ze zegt van niet. De schatting is dat er ongeveer 40.000 tot 80.000 vinylsingles van zijn verkocht. Maar wat blijkt nou? Corrie Konings, het nummer is precies 50 jaar oud, heeft inmiddels 10 miljoen streams van Spotify gehaald. En dat betekent dat ze daadwerkelijk een gouden plaat gaat ontvangen. Het is toch mooi dat je nou 50 jaar later alsnog zo'n ding krijgt. Laten we eerlijk zijn. De gouden platen van tegenwoordig zijn natuurlijk ook een stuk mooier dan een gouden geschilderde plaat op een zwarte achterkant. Die je in de jaren 70 kreeg. Corrie Konings hoor je nu bij Sterren NL met een andere. Dit is Er hangt iets in de lucht.

0: studio bij Sterren NL. Nog niet zo lang geleden was hij hier te gast in de studio. En toen vertelde hij waar, hoe Cheerio nou eigenlijk ontstaan is.
1: Het nummer Cheerio die lag er al eigenlijk. We hadden een release, dat was als ik aan de laatste zit. En toen werd ik eigenlijk gevraagd van, hey, luister eens naar dit liedje. Dus ik luister, ik zei, ja, ik vind het wel een hele goede plaat. Dus eigenlijk lag hij er al een jaar. Na een jaar is hij pas naar voren gekomen van de plank. En hebben we het eigenlijk uitgebreid tot productie. En toen dacht ik, ja, Cheerio, dit is toch wel een goed liedje. Dus eigenlijk moet het zo snel mogelijk online komen. En daardoor is het ontstaan.
0: Nou, en online gekomen, dat is het.

0: Tros. De omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen. Volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan van de grootste webwinkel van het land. Precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 8:55. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch of aan de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Dan het verkeer bij NPO Sterren NL met vertragingen op de A7. Groningen-Duitse grens. Even kijken hoor. Tussen Ouderschans en de Duitse grens vertraging van 7 minuten. Er is een politiecontrole aan de gang. En dat geldt ook voor de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens daar 11 minuten vertraging.
0: Danny Blom.
2: Ja, de middag van Sterren NL is aangebroken inmiddels. Met zometeen Jeroen van Zelst. Oh, lekker meezingen met jouw liefste wens. Ook Samantha Steenwijk ga je horen met Je weet niet wat je mist.

van Zels. Jordi, jouw liefste wens. Ah, misschien binnenkort wel even morgen of zo even dat origineel ervan weer draaien. Die is ook zo goed, jongen, van de Paladijns. Hele goede middag. 10:10. Je bent bij NPO Sterren NL. Ik ben Danny Blom op de plaats van Emily vandaag, die nog even met vakantie is. Hij zit in een soort bunker op dit moment. Dat is echt niet normaal. Het is, ik zit thuis uit te zenden. Maar het is hier zo bloedverziekend heet dat ik alles dicht heb moeten gooien. Gordijn ervoor en een ventilator in mijn rug. En dan is het al net een beetje vol te houden. Ik hoop dat jij het beter voor elkaar hebt vandaag. Lekker bij de airco, lekker bij de ventilator. Dan gaat het allemaal goed komen. Met Wesley Klein zometeen. Ook René Kars. Dat interesseert me echt geen ene reet. Naar Samantha Steenwijk. En je weet niet wat je mist.

nog een keer. Dat interesseert me echt geen ene reet. Jordan René Karst. Vorig jaar nog een gouden plaat voor gekregen. NPO Sterrenel met nu Bram Pongers.

0: beter vreten.
1: Bijna 500 platen heeft die man uitgebracht, hè? Henk Wijngaard bij NPO Sterrenl en Kilometer Vreters komt een opvallende samenwerking aan van Henk Wijngaard binnenkort. Samen met niemand minder dan de mannen van de Beatcrooks gaan ze helemaal een eigen plaat maken. Samen met Henk Wijngaard gaat ongetwijfeld een enorme klapper. Goedemiddag, Danny Blom hier bij NPO Sterrenl met Henk Dissel zometeen naar Ferry.

dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

Arne Jansen bij Sterren NL. Jorden, 7 brieven. Hey, mocht je nou vrijdagavond niks te doen hebben, rond 8:30 bij de Avrotros op NPO 1, even een kijktippie. Kun je kijken naar het muziekfeest op het plein in Zwolle. Ja, ja, wat een feest was dat. Samen we wel, toen was erbij Sven Versteeg, Likkeper, Dries Roelfink, Robert van Hemert, John de Bever. En ook Jannes, die ga je zo meteen trouwens horen met Een Paradijs op Aarde. Ook Django Wagner, we dansen op de Mambo naar Wolter Kroes en Route Soleil.

31 oktober staat hij in een uitverkocht Ahoy. 30 oktober nog niet, dus mocht je er toch nog heen willen. 30 oktober kun je nog naar Jannes in Ahoy. Jorde, een paradijs op aarde bij NPO Sterren NL. Hij staat alweer te trappelen om los te gaan zometeen. Corné Klein, de Kort en Klein Show, ga je horen zometeen na 1 uur. Eerst Nelis Leeuwen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt daarmee op 14. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. Ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn 2 agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. De politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een buitje vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file door een bermbrand op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Voor Roermond 10 minuten extra en 4 kilometer langzaam rijden.

0: Sterren NL.
1: De nummer 1 van de zomer.
0: En het is een feestje bij Sterren NL met Fons Vreurink. NPO.
1: Sterren NL.
2: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

Guido van der Graaf. Nou, dat is een beetje heel erg vroeg, want ik ga zeker nog niet weg. Nog een dikke twee uur bij je met de Kort en Klein Show van de woensdag 5 augustus. 3 A's, Kamers, van mijn hart.

Joling en Los met z'n allen. En we gaan zo meteen los met z'n allen op de volgende plaat. Mijn Frans is eigenlijk niet zo goed. Ik weet een beetje nog van de Franse les op de school in de Kets, in Kaatsheuvel. Voici les clés, dat was de hit van Gérard Lenormand. Je m'appelle

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna 90 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan files voor de Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. De vertraging is in beide gevallen zo'n 10 minuten. En op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch file tussen Waardenburg en Kerkdriel. 10 minuten, de rechterrijstrook is afgesloten.

hele bijzondere samenwerking en een fijne samenwerking ook. Het resultaat is Uitslover. Dit was Samuel Welte, niet met Little Kleine, dat is een andere hit. Dit geval met De Bankzitters en daarvoor nog Frank van

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar het man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Het bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiligere manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer is zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee, tot lokaal 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet druk op de weg. Bij elkaar staat er nog geen 20 kilometer file. Op de A1 Hengelo-Duitse grens voor de grens is de vertraging 10 minuten. Op de A22 Beverwijk-Velsen bij Beverwijk een kwartier. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn er 2 rijstroken dicht.

0: 25. De herhaling van die lijst hoor je op zondag tussen 3 en 5. Beide met Janneman, Jan Paparazzi. Jan komt eraan, je hoort hem zo meteen vanaf 4 uur met de Jan Paparazzi Show. En te gast vandaag Jeffrey Kuipers, speciaal ingevlogen vanuit España. We gaan beginnen aan de top 3 om 3. Dat doe ik met Justin de Wild en Cheerio.
1: De top 3 om 3, nummer 3.

Ja. We hebben een nieuwe nummer 1 in de top 3 om 3. De ex-paradeplaat van Joey Nicolai gaat als een speer. Tinto de Verano en zonder kwarten ook weer back on the block met de tapster uit Tijuana. Nummer

0: Dit was een classic, eenzaam, alleen en verloren. Nou, zeker geen classic. Ze zijn allebei hartstikke druk. Russo maakt allerlei producties met allerlei artiesten. Mart Hoogkamer komt ook over 1 of 2 weken weer met een klapper van de nieuwe single. En dit zijn die twee mannen samen. Je hoort ze nu in de Kort en Klein Show. Liedje van Russo en Mart Hoogkamer heet Pakt Mij.
1: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die

0: Zo dom zong Mara Julia en Russo met Mart Hoogkamer pakt mij bij Sterren NL. Likke Pep, de mannen hebben een nieuwe single uit, komen uit Volendam, dat weet je ongetwijfeld. En aftellen in Volendam gaat toch anders.
1: 1, 2, 3, hey!

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied de Boshuizen Bergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak eergisteren uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. De Stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. De explosief is verwijderd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en de SPD. Deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiliger manier op te slaan. Apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan de kust waait het hard, dan is het zo'n 24 graden. In de rest van het land is het maximaal 29 graden. Vanavond helder en zonnig en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de grens een file van 2 kilometer. De vertraging is 25 minuten. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo zorgt de nasleep van een ongeluk ook nog voor 10 minuten vertraging, maar alle rijstroken zijn weer vrij.

0: Over vier op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. NPO Sterrenel Radio. Woensdagmiddag bij Janneman. En dat betekent gasten in de show. En vandaag heb ik, ja, ik vind het is een beetje een vroeg Sinterklaasbezoek voor mij, gevoelsmatig. Want we hebben namelijk iemand uit Spanje hier zitten. Ja, ja, Jeffrey Kuipers is er. Jeffrey, hoe is het met jou, man?
1: Ja, nou, heel erg Nederlands nog steeds.
0: Ja, ineens ja. Ja. Maar je bent terug in Nederland een paar weken?
1: Ja, even promotie doen en even wat familie bezoeken. En ik vlieg wel vaker even heen en weer. Maar nu even wat langer.
0: Even wat langer. Twee weken ben je in Nederland, begrijp ik?
1: 2,5 weken.
0: 2,5 weken. En hoeveel ben je nu onderweg? Hoe lang?
1: We zijn zaterdag aangekomen.
0: Oké, dus je bent een halve week onderweg, zeg maar.
1: Ja, dus even wat optredens doen. Nou ja, gewoon
0: ook nog optredens, lastig kinderen. Ja, bijna uit de hand gelopen al die optredens.
1: Zakken weer vullen en dan gaan we weer in Spanje.
0: Zakken vullen en weer naar Spanje gaan. Hey, want ja, jij bent naar Spanje geëmigreerd echt, hè?
1: Ja, klopt.
0: Voor de luisteraars even uitleggen.
1: Ja.
0: Jij was natuurlijk in Nederland een succesvolle zanger en je bent naar Spanje gegaan.
1: Ja. Daar heb je dacht, ik krijg allemaal de Rambam, maar toen ben ik naar Spanje gegaan. En samen met mijn man, we kwamen eigenlijk een kapsalonnetje tegen. Dat hebben we altijd gedaan met z'n
0: tweeën. Jij was daarvoor geknipt natuurlijk, hè?
1: Ja, sowieso. En toen kwamen we die kapsalon tegen en ik zei, nou, dat gaan we kopen.
0: En jij was dat namelijk, nou, beginnen bij het begin, Jeffrey. Jij was dat zat in Nederland eigenlijk?
1: Nee, ik was het werken niet zat. Ik zat alleen wel een beetje in een situatie met label en dingen waar ik gewoon niet heel gelukkig in was.
0: Nee, als artiest zeg maar, je artiesten dingen.
1: Ja, creatief.
0: Ja, creatief. Zet je een beetje klem.
1: Ja, en dan denk je van, ga je toch dingen uitbrengen waar je niet helemaal achter staat. Denk, godverdomme, ben 40 jaar geweest.
0: Wat heb je dan uitgebracht waar je niet achter staat? Want dan ga ik die draaien vandaag.
1: Beest van de Nacht had ik bijvoorbeeld niet.
0: Oh nee, oh, die ga ik eruit halen dan. Die staat wel klaar, maar die draaien.
1: Nee, maar de scena tik gewoon door, dus draaien maar. De rechter gaat gewoon door, hè.
0: Nee, maar ik
1: was niet helemaal happy
0: natuurlijk
1: in wat ik deed. En denk, godverdomme, ben ik 40 jaar. Je zit dan toch een beetje op zijn midlife leeftijd.
0: Ja, hoe oud ben je nu? 41 dan?
1: Nee, 45.
0: 45, ja. En toen wilde jij iets anders met je leven?
1: Nou, met z'n tweeën. Ik heb natuurlijk ook nog een man. En die loopt al 20 jaar achter mijn muziek aan. En als je dit doet, gaat het eigenlijk altijd over het zingen. En toen dachten we, wat willen we eigenlijk samen, weet je wel. En maar zijn ouders waren jong overleden. Ja, dat zet je ook wel aan het denken. Waarom zou je dan wachten tot je 60 bent, 65? Misschien haal je het wel helemaal niet.
0: Klopt.
1: Ja. Dus wij dachten, wij gaan gewoon nu. Het kon financieel. En we springen gewoon en zien we wel weer wat gebeurt.
0: En wat dacht jij, dat moment dat jij besloot, of dat jullie besloten samen naar Spanje te gaan, dat is dan voor eeuwig. Dan is het niet voor een vakantie, ook niet voor een tweede huis. Dat je er 5 weken zit, zeg maar, en de dagen aftelt. Maar
1: maar het was voor ons al, stond het al vast dat we dat gingen doen. Dus er was geen vraag meer of we het gingen doen. Het was alleen maar wanneer. En dat contract hield op. Toen was er in één keer ruimte. En toen dachten we, gaan naar Spanje.
0: We gaan naar Spanje. En waar zit je precies in Spanje?
1: Ik woon in Altea.
0: Altea,
1: nou, eigenlijk Altea La Vieja.
0: Ja.
1: En het is een beetje de berg op achter Altea.
0: Oké, en dat is voor de.
1: Het is naast Altea Hills en het is Costa Blanca.
0: Costa Blanca.
1: Ja, Altea Hills is heel chic. Dat konden we net niet betalen. Nee. Dus daar zijn we net iets onder gaan wonen. In de garage bij iemand. Maar dat hoeft niemand te weten.
0: Zonder daglicht. Ja, maar goed. Nee, toch wel een sociale
1: kelder. Maar dan zaten we toch al het hele weekend.
0: Hey, en dat is voor mijn beleving even in het midden van Spanje, zeg maar. Benidorm, die kant op daar.
1: Ja, we hebben de winkel hebben we in Benidorm.
0: Dus je bent niet naar Noord-Spanje gegaan? Niet de kant van Salou en zo op?
1: Nee.
0: En ook niet de kant van Marbella, Zuid-Spanje?
1: Ja, dus, daar hebben we nog wel even over nagedacht. Ja. Maar wij komen altijd heel snel in contact met mensen met penoses, zeg maar. Dat trekken wij toch altijd een beetje in de toe.
0: Ja, dat hangt om jullie heen op een of andere manier,
1: Het barst daar van de penoses. Dus we gaan naar Costa
0: Blanca. Marbella omgeving, ja?
1: Ja, maar bij Benidorm is het net zo erg.
0: Ja, wat zeggen, dat maakt niet uit. Dus.
1: Nee, alles wat goed verdiend heeft in Nederland, gooit het daar over de ballen. Je moet nooit vragen wat vandaan komt.
0: Hey, en nu zit je daar al een jaar of twee, denk ik, onder de
1: kiezen? Nee, een jaartje nu.
0: Jaartje nu, oké. Voelt als 2 jaar.
1: Ja.
0: Voor mij dan.
1: Ja.
0: Dat je weg bent.
1: Ja, normaal komen mensen ook 10 kilo aan in 2 jaar. Ik heb er gewoon 9 maanden over gedaan.

0: Dit van de licht ontvlambare Senna en de altijd gezellige topper uit Tiel. Frans-Duits. En met jou is het altijd feest. En dat geldt eigenlijk ook voor jou, Jeffrey Kuipers. Je bent natuurlijk een geweldige vent, vind ik. Met een hele mooie energie. En overal waar jij komt, denk ik altijd, is het gewoon gezellig.
1: Ja, dan moet je even mijn man vragen. Hoor. Die denkt er wel eens anders over.
0: Is dat zo? Ja, hij zit nu te knikken. Of, ja. Maar ben je wel eens echt dat je dat niet gezellig dan?
1: Oh, ik kan wel heel chagrijnig doen.
0: Ja, ochtends zeker.
1: Nee, 's morgens ben ik heel stil. Maar als dingen me niet aanstaan, dan kan ik echt wel gaan sputteren.
0: Ja. Maar de rest van de dag ben je toch gewoon een gezellige vent?
1: En ze moeten niet aan mijn vreten komen. Dan word ik agressief.
0: Nou, je bent toch een gezellige vent, normaal gesproken?
1: Zeker. Liefdevol mens.
0: Liefdevol mens, ja, dat denk ik ook. Ja. En je bent kapper aan de Costa. We hebben al jouw avonturen, zeg maar. Zijn ze nog ergens teruggelezen, of niet?
1: Ja, nou, ze kunnen gewoon het hele jaar Facebook terug. Dan kunnen ze alles gewoon helemaal teruglezen.
0: En wat moeten ze dan precies zijn?
1: Jeffrey Kuipers official ben
0: official, ik official. Ja. Oh ja, ben je official
1: tegenwoordig? Ja, dat moet als je bekend bent.
0: Oké. Okay,
1: Wist je niet, hè?
0: Nee. Heb ik nooit bereikt het stadion.
1: Heb je geen blauw vinkje, Jan? Nee. Bij de Belastingdienst alleen.
0: Ja, daar heb ik wel een hele grote blauwe vink. Daar lig ik bovenop de stapel. De stapel met discutabele aangiftes. Maar daarover een andere keer meer.
1: Daar ben ik weer vanaf.
0: Hey, maar jij bent Jeffrey Kuipers. Daar kan je alles teruglezen wat jij gedaan hebt de afgelopen eigenlijk anderhalf jaar. Want je bent ook een aantal maanden aan het voorbereiden geweest voordat je echt wegging uit Nederland.
1: Nou, ik dacht toen wij begonnen, ik ga daar eens even over bloggen. Want het is natuurlijk, iedereen heeft wel de wens om naar Spanje te verkassen of naar een ander land.
0: Ik niet hoor, eerlijk gezegd. Ik weet niet wie je met iedereen bedoelt, maar ik moet er niet aan denken om er te wonen.
1: Nee, maar we willen jou daar ook helemaal niet hebben, Jan.
0: Oh, we!
1: Dat is prima dat jij hier blijft.
0: We willen jou daar niet hebben, maar ben je dan al meer een Spanjaard dan een Nederlander?
1: Op de radio,
0: dankjewel. Maar ben je al meer een Spanjaard dan een Nederland?
1: Nee, daar had ik niet van verwacht, maar je blijft gewoon een Hollander in een vreemd land.
0: Ja, toch? Ja,
1: want wij kwamen aan en we gingen naar de overburen. Nou, die kwamen uit Enschede. Nou, ik kom uit Drenthe, dus wat doe je dan? Direct plat praten. Hé, hoe is het nou aan? Mooi, hoor. Dus we hebben heel weinig Spaans geleerd nog.
0: Ja?
1: Ja, alleen schelden eigenlijk.
0: Ja, dat kan je beter niet doen.
1: Gaat vanzelf.
0: Noem eens een scheldwoordje dan.
1: Ja, ik vind puta madre,
0: puta madre. En wat betekent dat dan precies?
1: De doos van je moeder.
0: Oh ja.
1: Of hoerenjong, ik weet het niet precies. Maar
0: een van die twee dingen.
1: Maakt ook niet uit. Okay, klinkt dus gewoon mooi.
0: Woensdagmiddag, dan kunnen de kinderen luisteren. Alhoewel, ze zijn dan al op vakantie.
1: Excuses. Excuses.
0: Jij bent dus eigenlijk altijd wel een vrolijke Frans, om het zo maar te zeggen.
1: Ja.
0: Het grootste deel van de dag. En de avonturen zijn te lezen op Facebook.
1: Ja.
0: Hoe je het allemaal gedaan hebt. Ik vond het best kwetsbaar, zoals jullie je opstelden toen, zeg maar.
1: Nou, ik denk als je mensen mee wil nemen in je verhaal, dat dat alleen kan met feiten.
0: Ja.
1: En ik sta natuurlijk wel onbekend dat ik altijd zeg wat ik denk. En dat ik er niet zo van hou om de boel een beetje op. Ik heb altijd een mooi jasje en zo'n dingetje. Maar verder ben ik gewoon lekker mezelf. En vind ik het ook veel te ingewikkeld om een rol te spelen.
0: Ja, dat is mooi, hè? Als je dat in zichzelf hebt.
1: Ja.
0: Want je kan wel doen alsof je de ideale schoonzoon bent. Bij wijze van spreken.
1: Nee, maar goed, wie is dat?
0: Verloochen je jezelf toch?
1: Nee, maar ik heb ook helemaal geen zin om een imago te zijn. Ik wil gewoon mezelf zijn.
0: Ja.
1: En ik vind ook als je zoiets gaat doen. En we hadden natuurlijk best wel ook weinig geld om die stap te zetten. Dus het was best wel een heel avontuur. Maar ik wilde ook laten zien dat als je wat wil en je hebt een droom, dat het gewoon mogelijk is.
0: Ja.
1: En dat je gewoon niet te bang moet zijn om nieuwe dingen uit te proberen.
0: Nee,
1: en we waren er allebei ook aan toe. Hè?
0: Ja, ook dat, ja. En uiteindelijk ben je nu een jaar weg en mis je Nederland dan, ja of nee?
1: Als ik hier ben, mis ik Spanje. Ben ik in Spanje, mis ik Nederland. Wat ik wel heel erg mis, is dat de vriendschappen die je hier hebt, zijn vaak toch al 20, 25 jaar oud. Daar ontmoet je allemaal nieuwe mensen. Ik merk aan mezelf dat ik niet zo heel erg behoefte heb om allemaal nieuwe mensen in mijn leven aan te trekken. Dat heeft ook met het werk wat we doen te maken.
0: Ja.
1: Mijn man is daar iets makkelijker in. Maar ik ben tevreden met de mensen die ik nu om me heen heb. Ik heb gouden vrienden om me heen. En besteed liever mijn aandacht daaraan. En die connecties zijn ook allemaal veel beter geworden.
0: Ja? Ja.
1: Dat is heel gek. Ja.
0: En hoe uitzicht dat dan?
1: Ja, ik denk dat als iedereen ziet dat je weggaat, dat de waarde van iets... Je moet eerst wat verliezen voordat je de waarde van iets ziet. En dat is zowel voor ons...
0: Dit zeg je heel snel, maar het is heel goed.
1: Ja.
0: Even herhalen voor de luisteraars die denken van... Ja, hier gaat het ook wel om in het leven. Het is een belangrijk ding.
1: Je ziet pas de waarde van iets in als je het verliest.
0: Je ziet pas de waarde van iets,
1: als je denkt dat je het oog komt.
0: Dat gaat kwijtraken.
1: Maar we zijn niks verloren, het is alleen maar intensiever geworden. En mensen snappen ook als je daar zit dat je meer moet investeren in elkaar. En dat doen wij dus ook. Dus ja, de connectie met mijn ouders is veel intenser geworden. Mijn zus woont een half uur verderop in Spanje, dus mijn ouders vliegen regelmatig heen en weer. Mensen zijn in Spanje, dus hebben ze ook tijd. Dus je hebt echt tijd om met elkaar te zitten in plaats van vluchtig. Dus uiteindelijk is het allemaal mooier, intenser.
0: Het leven is wat mooier geworden, zeg maar. Wat dieper geworden. Dat is mooi.
1: Terwijl ik wel echt mijn rondje mis over de markt. En even naar de supermarkt. En even bij Tante Beb in de kiosk even sigaretten halen. Dat zijn de domme dingen die je dan mist.
0: Ja.
1: Bakje koffie bij je vriendin.
0: Maar dat is een kwestie van tijd, denk ik. Uiteindelijk ga je dat niet meer missen. Want er komen nieuwe dingen voor in de plaats.
1: Ja, maar het hoort ook bij een bepaalde tijd in je leven. Het is ook goed dat je daar nostalgische gevoelens bij hebt. Want het betekent ook dat het iets voor je betekend heeft natuurlijk.
0: Ja, ik vind het fascinerend dat jullie je stap gemaakt hebben. En dat het goed uitgepakt is. Je moet ook een bepaald karakter daarvoor hebben natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Je moet wel een doorzetter zijn. En,
1: ja, je moet vooral eerst een zak geld meenemen. Ja, want anders begin je daar helemaal niks.
0: Nee.
1: Je moet gewoon wel een jaar, anderhalf uit kunnen zingen. Want voor hetzelfde, toen wij de salon open deden, hadden we geen idee dat de klanten kwamen.
0: Nee, en welke klanten komen er nu? Zijn het Nederlanders of Spanjaarden?
1: De eerste 3 maanden was eigenlijk alleen maar familie van fans. Die zeiden van, die jongens zitten in Nederland. Kuipers, daar moet je naartoe. En alleen maar fotootjes maken met iedereen. Het ontplofte helemaal. Er kwamen gewoon een hele groepen mensen binnen. We komen een foto doen. Waren we druk aan het feunen natuurlijk. Ik rat op met die camera. Maar goed, even weer een fotootje natuurlijk. En daarna kwamen de overwinteraars. Dat zijn dan de mensen die mij niet per se kennen, maar die eerste 3 maanden hadden we echt een kickstart. En dat kwam puur van mijn fans. Dus dat was echt fantastisch.
0: Leuk is dat.
1: Dus ik had afscheid genomen van waar ik het even moeilijk mee had. Ik ging naar Spanje.
0: Ja.
1: En wat gebeurde, dankzij wat ik altijd gedaan had in de muziek, konden we een hele mooie start maken. Dus het kwam heel mooi in balans.
0: Het hield elkaar
1: mooi.
0: Allemaal in evenwicht eigenlijk. Hè?
1: Ja.
0: En zo zie je dan toch dat leven.
1: Het staat niet los van elkaar, ook al zit je in Spanje. Dus het was voor mij wel een eye-opener dat ik dacht, ik kan dit ook wel vanaf hier natuurlijk doen.
0: Ja, inderdaad. Ja. En je ziet toch dat het leven dat op de een of andere manier toch in de gaten houdt en corrigeert.
1: En het brengt wel weer op je pad wat je nodig hebt.
0: Echt, hè?
1: En ook het respect voor wat je gedaan hebt in het verleden, je eigen werk, je eigen platen. En dat heb ik daar ook wel geleerd. Ik dacht van, ik mag er ook best wel van genieten. Ik hoef niet alleen maar mij af te meten aan streams en daar kom je natuurlijk in terecht.
0: Zo'n sneu artiest ben je toch hopelijk niet?
1: Ja, maar Jan, dan word je toch ook een beetje ingedrukt. Want het enige waar ze bij een label tegenwoordig naar kijken is het aantal streams. Want dat levert geld op.
0: Ja.
1: En als je met 20 man bij een label zit, er zijn 4 die heel hard streamen. En de rest is middenmoot. Dan letten ze op die 4.
0: Ja, dan voel je zelf het lulletje rozenwater natuurlijk.
1: Ja, dus uiteindelijk kom je wel in die middenpool. Maar ik heb mij nooit zo gevoeld. Dus ik dacht, ik moet uit die middenpool en gewoon mijn eigen pool gaan maken. En dat heb ik nu gedaan.
0: Dat heb je gedaan. En met succes. Want ik denk ook dat je echt, als je terugkijkt, trots kan zijn op jezelf dat het gelukt is allemaal.
1: Ja.
0: En dat je het nu doet allemaal zo, zoals het uitgepakt is.
1: Ja.
0: Ik vind het echt heel knap.
1: Ja, ik snap ook nog niet dat we dat gedurfd hebben. Maar we hebben gewoon steeds gedacht, ik denk wel dat het scheelt, wij hebben geen kinderen, Jan. We hebben geen gezin, we hoeven niemand te onderhouden.
0: Nee.
1: Als je op je bek gaat, is het alleen voor je tweeën. We zijn natuurlijk in het verleden jaar een keer keihard failliet gegaan toen we wat jonger waren. Dus we weten hoe het is om ook zonder geld te moeten leven.
0: En
1: daar hebben we geen angst voor.
0: Nee. Ja, dus ik vind het bijna een filosofische uitzending van op heden. We zijn bijna halverwege.
1: Ik denk dat het ook een filosofisch proces was eigenlijk.
0: Ja. En louterend ook voor jullie zelf.
1: Ja, en ik heb ook gedacht, zodra ik uit Nederland wegrij, ga ik heel veel oude ballast. Ik had een half jaar de tijd om me voor te bereiden. Ik denk, in het half jaar moet ik alle ballast verzamelen die ik kwijt wil in mijn hoofd.
0: Ja.
1: En zodra ik in die auto stap, laat ik het achter me.
0: Prachtig.
1: En het is gelukt. En ik was daar en ik voelde me super bevrijd. En ik heb heel veel dingen waarvan ik vroeger last van had, heb ik helemaal geen last meer van gehad. Dus je kan jezelf mentaal echt kneden. Alleen je moet wel rigoureuze stappen nemen om sommige banden even door te snijden.
0: En je hebt jezelf daarmee eigenlijk rigoureus opnieuw uitgevonden.
1: Ja,
0: als
1: voor
0: mens.
1: De vierde keer al.
0: Voor de vierde keer al.
1: Ja.
0: Voor de vierde keer al.
1: Ja, dat is een unicum tegenwoordig, Jan, hoor. Voor de vierde keer. Vroeger lukte dat nog wel eens, man.
0: Bijna 16:30 op NPO Sterren El Radio. En hier is Jeffrey Kuipers met Ware Liefde. Give it away.

0: Nelis Leeman. La, la, la, la, la. En ze mogen alles van me krijgen. Dat is een titel die denk ik ook wel van toepassing is op de gast van vanmiddag. Ben je allemaal? Jeffrey Kuipers. Dus jij bent ook iemand die eigenlijk niet zo aan bezit gehecht is, denk ik, Jeffrey. Jij bent ook iemand die altijd makkelijk met mensen is en de dingen weg kan geven. En...
1: ja, ik vind het leuker om wat weg te geven dan wat te ontvangen.
0: Dat heb je dus gedaan.
1: Ligt wel aan het bedrag, moet ik zeggen.
0: Hoor. Ja, want jij hebt een heel leuk cadeautje meegenomen voor Sylvia en voor mij. Dat is hartstikke leuk. En
1: ja,
0: leuk.
1: Moet ik zeggen, Ilske heeft het geshopt. Hè. Mijn plug, dat zien mensen dan thuis niet. Maar Ilske heeft het geshopt, maar we hebben even overlegd.
0: Ja.
1: Want jullie kunnen allebei natuurlijk... wel wat op gezondheidsgebied wel een beetje power gebruiken.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus wij dachten, ja, wat kun je nou beter geven dan een klein boeddhaatje?
0: Dus gezondheid, je hebt een heel leuk kistje met een klein boeddhaatje erin.
1: Ja. Jij dacht eerst dat het een chocolaatje was.
0: Ja,
1: ik zag jou de lippen. Ik dacht, wat ziet hij nou niet? Heeft hij zijn bril nou niet op?
0: Ja, maar dat had me met mijn gebit gekost natuurlijk.
1: Ja, had ik wel bij willen zijn op zich, hoor. Ja.
0: Hé, maar ontzettend bedankt, Ilske, natuurlijk. Hè. En jij natuurlijk, je hebt voor het hele leuk cadeautje.
1: Ja.
0: Prachtig, ja, leuk. Leuk dingetje.
1: Mag
0: leuk
1: dat nog op de radio tegenwoordig cadeautjes uitdelen?
0: Waarom zou dat niet mogen?
1: Ja, nee, weet niet.
0: Oh, in Spanje mag dat niet of zo?
1: Nee, daar doen ze niet een omkoping. Hè?
0: Nee. Omkoping?
1: Nee, in Spanje is alles wit hoor, ja.
0: Hey, en je hebt de kapperszaak aan de Costa natuurlijk nu. Nu zijn ze dicht, denk ik. De schade ligt in de la.
1: Nou, we hebben laag seizoen. De laatste paar maanden is de omzet een beetje matig. En dat heeft puur te maken
0: met
1: alle overwinteraars natuurlijk weer naar Nederland gaan.
0: Ja.
1: Dus volgend jaar gaan wij in de zomer gewoon naar Nederland.
0: Ja, maar er komen toch al miljard toeristen in dat gebied?
1: Ja, maar die gaan toch wel naar het strand ook. En die komen dan eind van de dag laveloos af.
0: Ja. En die gaan van tevoren naar de kapper voordat ze weggaan. En dan,
1: Wij moeten het echt hebben van de overwinteraars. En de mensen die elke week komen feunen. En we zitten ook al te denken, ja, moeten we dan Engelstalig erbij gaan doen? Om dan die zomer... Dat gaan we niet doen. We blijven gewoon een Nederlandstalige salon voor Nederlands sprekende mensen. Dus we hebben zeg maar Noord-België pakken we mee. En alles wat Nederland is. En ik kom bij ons in de salon gewoon meer mensen uit Nederland tegen dan in Nederland zelf.
0: Ja, en heb je dan veel concurrentie onderling, of niet?
1: Nee, we zitten naast een Spaanse kapsalon en tegenover ons zit de Spaanse kapsalon. En je moet gewoon doen waar je goed in bent en niet te bang zijn voor concurrentie, want dan kun je niks meer. Alles is al een keer gedaan, ja.
0: Maar ben jij dan meer een zingende kapper of een kappende zanger?
1: Ik denk dat ik het kappersvak heel leuk vind als ik het 3 dagen in de week kan blijven doen. Want ik vind het heerlijk om onder de mensen te zijn. En ook, ik vind vooral de psychologie van de klant heel leuk.
0: Ja, maar dan kan je ook in de horeca gaan werken natuurlijk.
1: Nee, want er staat al muziek uit, dan kun je niet lullen.
0: Oh ja, dat is waar. Ja.
1: En nu kun je natuurlijk lekker...
0: Ja.
1: En met mijn handen bezig zijn is voor mij therapeutisch gezien gewoon goed. Maar na 3 dagen denk ik ook wel van... nu heb ik wel weer genoeg de dienstverlenende karakter getoond. Nu
0: wil
1: ik
0: weer even de diva uithangen. De diva uit de artiest uithangen.
1: Nu mogen ze voor mij de deur weer even openhouden. Ja.
0: Is die al binnen, jongens? De zanger van vanavond. Ja. Maar je treedt ook weer op in Spanje dan, regelmatig?
1: Ja, doe ik ook. En zowel privéfeestjes als in de horeca. En, maar ja, Nederland is toch anders, weet je wel. Daar moet je toch een soort van opnieuw beginnen. Ik heb natuurlijk wel een beetje mijn sterrenstatusje daar. En dan kom
0: tuurlijk,
1: daar,
0: je bent toch, er komt toch van iemand binnen als jij met een glitterjasje
1: Ja, maar dat doe ik daar niet, Jan.
0: Nee?
1: Veel te warm.
0: Te warm voor een glitterjasje, ja.
1: Ja, echt. Ja.
0: Je treedt wel op. En in Nederlandse zaken, zeg maar, de Blauwe Walvis of Café de Kroon?
1: Nee,
0: je
1: zit gewoon diverse horeca. Je zit daar aan de kust en dan ga ik een beetje hier naartoe en daar naartoe. En je hebt natuurlijk mensen uit Nederland die gaan trouwen, treed je daarop. En je hebt privéfeestjes of mensen die denken, nou, ik geef een borrel. En je weet niet wat je meemaakt daar, Jan. Want het is echt, kom in huizen dat je denkt, hoe kan het?
0: Ja.
1: En dan moet je staan op de camping, te blaren. Ja. Dat is ook leuk.
0: Ja, dat vind je gewoon echt leuk. En dan ben je toch weer even de zanger, zeg maar.
1: Ik ben meer van de kleinere feestjes. Ja? Dat ik gewoon iedereen aan kan kijken. Dat is meer mijn ding dan zeg maar voor 25, 10.000 man.
0: Ja?
1: Dat vind ik indrukwekkender dan klein feestje.
0: Dus als mensen een privéfeest in Spanje hebben, zeg maar, en ze willen jou boeken rondom een opening van een barbecue of zo, weet ik veel.
1: Ja.
0: Dan kan dat. En waar kunnen ze dan terecht?
1: Kunnen ze gewoon even via socials, een DM'tje.
0: Ja, DM'tje
1: boekingen@jeffreykuipers.nl.
0: Boekingen@jeffreykuipers.nl. Ja, nou, hier toch bent. Want ik vind het heel leuk dat je speciaal eigenlijk mede voor deze radioshow in Nederland gekomen bent.
1: Ja, ik zou je het niet alleen voor jou, Jan.
0: Nee,
1: hoor.
0: Maar je was ook op een vakantie.
1: Vooral voor de vakantie.
0: Voor de vakantie. Ja. Ja, voor de snabbels. Ja. Hè, voor de snabbels.
1: Er is bijvangst, ben jij, hè?
0: Ik ben de bijvangst.
1: Ja, goeie vis. Lekkere vis.
0: Ja, waarom ook niet, joh. Toch gezellig. Jeffrey Kuipers hier bij Janneman. En hij is dus de kapper aan de Costa. Nog even het adres voor een boekentje.
1: Boekingen@jeffreykuipers.nl.
0: En nogmaals bedankt voor die geweldige boeddha.

0: imagotechnisch.
1: Imagotechnisch, ja.
0: Ja, ja. Stel dat mijn moeder nog een foto ziet. Ja.
1: Dan zit je toch aan een watertje om pak een beet 13 over half 5 bij Sterren
0: ben,
1: NL Radio.
0: Ik ben van de gin tonic, Jan.
1: Gin tonic ben je van?
0: Oh, ja, lekker. Ja. Ja, wel goed.
1: Iedere dag? Of,
0: Nee, ik ben helemaal gesuiperd.
1: Nee?
0: Nee, ik ben echt onder de artiesten denk ik een van de minst weinig alcohol nuttigende artiesten.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: En waarom is dat? Om nuchter te blijven?
0: Nee, ik vind het gewoon niet lekker.
1: Kop erbij te houden, om bij de les te blijven?
0: Nee, maar ik kwak hier een gram op tafel en hij is weg. Ja. Dat staat aan de kant, hè.
1: Dat staat aan de kant.
0: Dat is meer mijn ding, maar dat doe ik ook niet meer.
1: Het is allemaal niks, hè. Het leidt allemaal tot niks eigenlijk uiteindelijk.
0: Nou, het is tijdelijk, hè. Tijdelijk.
1: Het is allemaal tijdelijk, ja. Ja. Ik hou zelf altijd wel van een drankje, van een dingetje, maar ik ben geen gin tonic man op de een of andere manier.
0: Ja, ik wel. Als je echt een goede hebt, dat je echt tegen die dennentakjes nog een beetje proeft en dan lekker goed. Ja, mooi, ja.
1: Ik hou meer van een...
0: Whiskietje.
1: Nou ja, nee, ik ben meer een champagne man. Dan kom ik ronduit vooruit, ja.
0: Maar is dat omdat je het uit een fluitje drinkt, of...
1: Hey, ik kwam een prachtig verhaal tegen van jou. Je hebt net opgetreden in Nederland, net terug, zeg maar. Stop de pers, je stond ergens in Hogeveen of zo. En de hut werd al afgebroken. Voortijdig beëindigd, de hele sessie.
0: Ja, het was Stadsfestival Hogeveen. En daar hadden ze mij geprogrammeerd. Nou, hartstikke leuk.
1: Vragen om problemen natuurlijk met jou. Blijf vooruit. Ja.
0: Maar is dat omdat je het uit een fluitje drinkt, of...
1: Ik kwam een prachtig verhaal tegen van jou. Je hebt net opgetreden in Nederland, net terug, zeg maar. Stop de pers, je stond ergens in Hogeveen of zo. En de hut werd al afgebroken. Voortijdig beëindigd, de hele sessie.
0: Ja, het was Stadsfestival Hogeveen. En daar hadden ze mij geprogrammeerd. Nou, hartstikke leuk.
1: Vragen om problemen natuurlijk met jou. Ja,
0: ja maar...

0: En verder nog optredens in de planning de komende dagen?
1: Ja, ik sta aanstaande donderdag in Mokum in Meppel.
0: Dat is morgen al, hè?
1: Ja, ja, dat is een heel groot stadsfestijn. Dat gaat eigenlijk heel Amsterdam gaat dan naar Meppel.
0: Mokum in Meppel. En weten ze ervan? Nee, weten ze ervan in Meppel? Ik ken in Meppel alleen het leeuwtje.
1: Ja, nou, die doen ook mee.
0: Ja, oh, ja. Ook mee. Okay.
1: Die doen ook mee. Maar het zijn allemaal Amsterdamse artiesten. En Tante Roosje staat daar met een stage. Nou, daar ben ik natuurlijk al jaren aan verbonden.
0: Ja, daar is bij jou, daar is bij jou begonnen jaren. Eigenlijk allemaal.
1: Ja, eigenlijk
0: hè?
1: Wel, ja.
0: Heb je ooit ook in de Bolle Jan gestaan, vraag ik me af?
1: Nee,
0: niet als gast, maar... ook niet als zanger.
1: Nee, werd te weinig betaald.
0: Ja, ja.
1: Nou, die gasten moeten echt... Dat vond ik wel, ja. Ik heb dat bewust niet gedaan... dat je nog gewoon 5-6 uur moet staan te zingen voor heel weinig geld. Ik moet in Drenthe, dan kom je dus middag... om 4 uur uit de nacht kom je naar die kroeg uit. Nee, dat is vraag om ellende.
0: Dat vond je niks, nee.
1: Nee, en dan kom je alweer gespuis weer tegen s'nachts.
0: Dat is allemaal niks.
1: Dat was niks voor mij.
0: Ik dacht, misschien heb je ook wel in de Bolle Jan gestaan... dat je Lam Alleen daarvan kent of zo, of dat soort types.
1: Nee, ik ken heel Amsterdam, hoor. Echt, ik ben overal geweest. Ja, maar mijn ouders luisteren mee.
0: Hey, en jij gaat... Ja, ik ga dat toch eventjes aanstippen. Jij gaat iets doen op tv, begrijp ik.
1: Waar heb je dat nou weer opgeschaddeld?
0: Ja, waar zag ik dat nou ergens in een dingetje? Ik zag het voorbij komen. Een of andere site of zo?
1: Nee, Jeffrey dat kan niet, want ik heb daar niks over gepubliceerd.
0: Nee?
1: Wat weet je dan?
0: Wat weet ik? Jij gaat iets... Er komt een cameraploeg of zo, die gaat je volgen. Of je gaat meedoen aan een tv-programma.
1: Ja, nou, we zijn in Benidorm veelvuldig gezien met camera's. En zoals je weet, als je iets op tv doet, mag je daar heel weinig over zeggen. Want je krijgt direct een papier onder je neus gedouwd met een quitclaim.
0: Quitclaim, ja.
1: En als je er wat over vertelt, moet je dokken. Dus ik kan wel zeggen dat we met iets van tv bezig zijn... maar wat het inhoudt, kan ik niet zoveel
0: En is er niet zoveel, maar wel even antwoorden... of het voor de Nederlandse tv is, voor de Spaanse tv?
1: Het is voor een grote Nederlandse zender.
0: Voor een grote Nederlandse zender. Ja. Dan is dat toch, denk ik, iets van een soort real-life soap... waarin jullie gevolgd worden. Hoe het allemaal
1: Ik kan wel, ik ga ook niet zeggen dat in oktober, november op tv komt.
0: Nee,
1: dat
0: moet
1: ik niet over zeggen. Nee. Maar dat gaan we natuurlijk uitgebreid delen op de social.
0: Ja, uiteraard.
1: Het is niet zo.
0: En het is uiteraard bij een commerciële zender, denk ik.
1: Zou kunnen.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, meest aannemelijk, denk ik.
1: Ja, jij hebt dat telefoon terug gedaan met Jensen. Jij bent een rappe prater, hè?
0: Hé, maar wat leuk, man. Wat is dat ontzettend leuk.
1: Ja, het is ook leuk om te doen. Ik vind televisie heel leuk, anders dan met zingen, weet je wel. Televisie maken is gewoon grappig. En als je ziet wat voor effect zo'n camera heeft... Want het wordt natuurlijk geschoten met zo'n grote jongen op de schouder, weet je wel. Ja, mensen komen er als vliegen op af. Het was een ontzettend leuke ervaring. Ja.
0: Grappig, man. Ja, maar jij hebt ook wel een tv-hoofd, om het zo maar te zeggen. Je hebt natuurlijk een kenmerkende uitstraling, een frisse, vrolijke uitstraling.
1: Ja, ik zeg alles wat ik denk, dat vonden ze ook heel leuk.
0: Dat vinden ze ook heel mooi, bij tv altijd.
1: Ja. Maar ik heb toch wel minder gevloekt dan in het echte leven.
0: Ja, dat is ook beter, Rick.
1: Ja, maar je ziet ook met zo'n camera op je neus, denk je, ja, moet je niet doen. Maar
0: nee, je moet niet doen, heb je niks aan.
1: Het is eigenlijk wel jammer, want dat is wel de echte Jeff de Kuipers natuurlijk. Maar het kan gewoon niet op nationale televisie.
0: Maar hoe ontspan jij eigenlijk, vraag ik me af, Jeffrey, want jij staat altijd aan.
1: Wietroken.
0: Wietroken, echt waar? Ja.
1: Elke avond.
0: Iedere avond even een jointje?
1: Ja, en dan slaap ik goed. En sinds ik dat doe, gaat het veel beter met me eigenlijk. En ik voel me er goed bij.
0: Je voelt je er ook goed bij?
1: Ja.
0: Geen terugslag, geen downgevoel?
1: Sinds ik in Spanje woon, Jan, heb ik nog geen moodswing weer gehad.
0: Hoe is dat mogelijk?
1: Ja, zeg maar, ik weet het niet. Maar je komt 's morgens... Kijk, in de winter zitten wij nu buiten. Dan is het redelijk leuk weer. 's morgens om 6 uur zit je dan met je geitenwolle sok en je badjasje.
0: Ja.
1: Zit je dan je kopje koffie te doen. Ja. Het leven is daar rustiger, zachter. Ik woon midden in de natuur in plaats van tussen allemaal beton. En op een gegeven moment moet je ook kiezen om gelukkiger te willen zijn in je leven. Hè? Ja. Dankbaar te zijn met wat je wel hebt.
0: Ik zei het net ook al, het vereist toch een bepaalde dapperheid... een bepaalde moed om die stap te zetten...
1: Ja, ik heb dat nooit zo ervaren.
0: Maar zag je het meer als een vlucht dan?
1: Nee, ook niet.
0: Ook niet? Hoe zag je
1: het
0: dan?
1: We hebben het daar wel over gehad thuis. Van, is het nou een vlucht? Zijn we nou bang voor de midlife crisis?
0: Voor de belastingdienst?
1: Voel ik me nou een geflopte artiest dat ik denk van nou, ik moet hier weg? Dat was het ook niet. Nee, wij wilden gewoon in Spanje wonen en meer van de natuur en het leven buiten genieten.
0: Oké.
1: Dat heeft heel goed uitgepakt.
0: Tot op heden heel goed. Maar ben je niet iemand die over 5 jaar terugkomt? Al dan niet met hangende pootjes? Voor zover dat kan natuurlijk.
1: Nee, denk niet. Nee? Ja, je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt in je leven. Kijk, je kan iemand in je omgeving ziek worden. Je ouders kunnen de pijpen gaan.
0: Dat gaat allemaal gebeuren natuurlijk.
1: Ja, maar dan kan het wel zijn dat je plichtmatig het gevoel hebt... dat je terug moet om voor je familie te zorgen. Maar voor nu zou ik dat niet zo snel...
0: Jij denkt echt wel dat dit een permanente status is... zoals jij nu in Spanje zit.
1: Ja, dan zou de krakkemik zijn. Kom misschien weer terug. Ik weet het niet. Maar voor nu, de aankomende jaren, blijven we daar lekker. En zijn we alleen maar bezig om ons... wortels staan een beetje
0: om ons
1: in
0: nog,
1: de grond
0: nog
1: te krijgen.
0: Beter te zettelen eigenlijk. Ja, mooi.
1: Maar ik heb wel besloten om wel echt weer meer in Nederland te gaan werken. Omdat dat gewoon heel leuk is. En ik mis het ook gewoon.
0: Ja, maar je zou toch eigenlijk gewoon iedere 2 weken een weekendje terug moeten komen, bij wijze van spreken.
1: Dat is ook plan.
0: Dat is echt plan, ja. Echt doen. Ja. Ik zit een beetje in een dilemma. Ja, het Beest van de Nacht staat nu klaar. Maar dat

0: je dus een afschuwelijke plaat.
1: Nee, heb ik niet gezegd.
0: Nou ja, je
1: ik heb alleen gezegd, ik had hem, zou hem zelf nooit opnemen.
0: Nee. Maar waarom heb je hem toen opgenomen?
1: Ja, nou, op een gegeven moment moet er gewoon wat uitgebracht worden. Want je moet die, alle algoritmes moeten natuurlijk aan de gang blijven. Ja, meer dan dat was het niet.
0: Maar wel draai je dan, anders draai ik een plaatje uit de top 25, hoor. Van Lara Mila had ik je me nooit gezoend.
1: Nee, dan doe maar wat voor mezelf.
0: Dan toch iets van jezelf?
1: Ja, zo ben ik dan ook alweer.
0: O ja, deze. Ja, deze had ik ook niet uitgebracht als ik jou was.
1: Ik ga even pissen.

0: meteen in de Sterrenheld Top 25, deze plaat van Justin de Wild. Ja, en misschien komende vrijdag weer een nieuwe nummer 1 in de Top 25. Hè? Misschien wel weer de zwoele zomernacht. Het zou zomaar kunnen natuurlijk. Of andersom, ik weet niet precies. Ja, vrijdagmiddag tussen 2 en 4. En ik rek het een beetje, want de gast van vanmiddag is even plassen. Terwijl ik hem denk, ja, ik heb hem nu nodig. We gaan namelijk nu draaien. Veel te lange nacht. De paradeplaat van een paar weken geleden. Die inmiddels ook in de Top 25 staat. Maar hij is eventjes spoorloos. Ah, daar komt-ie. We zitten midden in de uitzending. Ja, jij was net te laat terug eigenlijk, Jeffrey. Want dan gaan we het nu hebben over veel te lange nacht.
1: Ik heb een zwakke blaas, Jan.
0: Ja, maar wel je handen gewassen, of ben je...
1: Nee, altijd schone handjes.
0: Oké.
1: Ja, goed opgevoed, hè.
0: Heel goed, heel goed. Ja. Hey, ja, deze veel te lange nacht, jouw plaat uit de Top 25. Hij gaat als een raket.
1: Ja,
0: richting Top 10 durf ik zelf wel te zeggen komende vrijdag.
1: Super.
0: Ja. En het is een Nederlandstalige bewerking van een plaat van Paco, Amor de Mis Amor.
1: Ja, het is eigenlijk uit 1936 al, hè, het origineel. Het is heel oud.
0: En het is ook al eens eerder in het Nederlands gedaan, hè?
1: Door?
0: Connie van der Bos en Wim Rijken.
1: Ik heb nog gezocht, maar kon niet vinden.
0: Ja, dan heet het Stapelgek op jou, heet het dan.
1: Oh.
0: Stapelgek op jou, spreekt het van de daken. Klein stukje, hoor.

0: van de Bossen weer bereiken. Ook wel een hitje geweest dit, hoor.
1: Een lach, een warm lijf, twee mooie ogen. Dat is waar ik jaren...
0: Nou ja, de rest van het liedje moet je maar even in het vliegtuig terug beluisteren.
2: Ja. Vaker mooie liedjes, vond ik, hoor.
0: Ja, inderdaad. Ja. Wie weet wat liefde is en zo. Ook mooie plaatjes, ja. Hey, en ja, veel te lange nacht. Wie heeft hem gemaakt? Wie heeft hem geschreven?
2: Nou, we kwamen er tegen. Toen dacht ik, ja, dit is wel lekker. Je moet natuurlijk wat Spaans brengen. Toen hebben we Bram Koning gebeld. Want Bram werkt natuurlijk oude team Hazes. Nou, die heeft natuurlijk wel echt mooi die Amsterdamse tongval een beetje. Dat past wel goed bij hoe ik het brengen wil. Tikje van de straat, maar toch een paar rijmlerijen goed op niveau. Dus
0: absoluut,
2: dat is wel heel goed.
0: Ja.
2: En een goed verhaal zit er altijd in. Dus die tekst kwam terug en daar was ik gewoon heel blij. Ik wou gewoon een beukertje maken.
0: Het is gelukt, hè? Is gelukt erop heden. Zeker, zeker, zeker.
2: We hadden eerst een andere plaat gemaakt, maar die werd niet al te goed ontvangen. Dus,
0: nee, het gaat terug naar Spanje of zo, weet ik veel.
2: Ik rot op naar Spanje.
0: Ja, daar ga je alweer. Ja.
2: Iets te rebels, maar die ligt nog op de plank.
0: Die kan altijd nog op een verzameld cd'tje van je natuurlijk.
2: Ja, en daar hebben we 8.500 aan uitgegeven om het te maken. Dus die gaat zeker nog komen, Jan. Ja hoor.
0: Hey, mag ik jou ontzettend bedanken voor je komst vanmiddag naar Sterrenel?
2: Ja, jij bedankt.
0: Ja, graag gedaan natuurlijk. Je bent altijd welkom hier. Je bent nog even in Nederland, morgen dus in Meppel.
2: Ja.
0: En wanneer ga je weer terug naar Spanje?
2: Oh, ik ga nog van alles doen. Ik moet nog promotie doen. We gaan volgende week, over de week, maandag.
0: Over de week terug. Maar
2: 17 is het, 18e, 17e.
0: Oh, 17e. Dat is een mooie dag om terug te vliegen, vind ik altijd.
2: Op maandag.
0: Ja, maar ik vind maandag de 17e sowieso een mooie dag om terug te vliegen. Ja, waar je ook zit eigenlijk.
2: Ik vind donderdag de 17e mooi, van Holland Duo.
0: Nee, ik heb een zwak voor maandag de 17e. Waar je ook zit in Nederland, gewoon lekker terugkomen dan.
2: Ja. Zeg meer over jou als over ons.
0: Dat is absoluut waar. Je mag mezelf nog even aankondigen. Madre mia. Veel te lange nacht. Jeffrey Kuijn.
2: Madre mia.
0: Jeffrey, tot snel.
2: Dankjewel.
0: Adios.
2: Adios.
0: En het allerbeste uiteraard.
2: Hasta luego.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de webcam bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon, bij Rotterdam, moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd, wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn twee mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer het zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Het explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken. Het is 24 graden. Vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg. De meeste verdraging is er in het zuiden. Ook aan de Duitse grens op de A12 vervielen. Vanaf Zevenaar tot de grens is de verdraging ongeveer een kwartier. Op de A50 Eindhoven-Os bij Sint-Oederode 10 minuten extra reistijd door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij Someren is de verdraging ook een kwartier door een vrachtwagen met pech.
1: Jan Paparazzi.
4: Nou, dat was een gezellig uurtje hier bij Sterren.

Lekker, de Haagse hitmachine. John West en Willy Dans, niet te vergeten. En de koning van de nacht. Daarvoor een biertje graag. Una cerveza, por favor, van René Karst. En dit is muziek uit België. Dit is een superplaat van de Kreuner.

Radio. Zometeen 17:15, Benny Nijman. Ik ga een plaat draaien. Die is aangevraagd door Angela Tromp. En die wil graag een plaat horen van Guus Meeuwis. En het liefste Jouw Hand. Dat vindt ze namelijk een hele mooie plaat. En ik moet je eerlijk zeggen, dat vind ik zelf ook een van de beste platen van Guus Meeuwis. Jouw Hand. Dus ik pak hem er even bij. Eigenlijk stond er het Donder en Bliksem geprogrammeerd. Dus die haal ik er even uit. Live radio woensdagmiddag bij Sterrenel Radio. Het wordt dus Jouw Hand van Guus. Voor een, dat is als je een partner hebt die een hele mooie hand heeft. Dan valt dat soms ineens op als je in de zon zit. Aan een bakje thee of een bakje koffie. En dan kijk je even naar je partner. Degene die vlakbij je zit. En degene die alles van je weet en die alles kent van je. En je ook accepteert zoals je bent. Heel belangrijk. En dan kijk je naar de hand van hem of haar. Daarover gaat dit prachtige.

0: Romantiek om 17:15 bij SterrenNL met Django. Hij heeft ook een nieuwe plaat uit. Die, nou, daar ga ik niks over zeggen, maar die hoor je volgende week nog wel eens bij SterrenNL Radio. Mag het eigenlijk niet verklappen, maar een goede bestaander heeft bij deze aan een half woord genoeg. Dat was dat ene moment. Kwart voor geweest en dat betekent tijd voor een plaat van Benny Nijman. Uiteraard op maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmiddag een plaat van Benny Nijman. En ik dacht vandaag de hele dag al aan deze plaat. Dit is namelijk een hele mooie plaat van Benny Nijman met een geweldige tekst. En de plaat die maakt zoveel in mij los. Daar wordt over gezongen zoals alleen Benny Nijman dat kan op SterrenNL. Jij maakt het beest in me los.
1: Ik dacht...

Hoi, ik ben André Hazes en onderweg naar huis kan je maar naar één ding luisteren. En dat is de warme, zwoele stem van Jan Paparazzi op Sterren en Hoog.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied Boshuizen Bergen in Oosterum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. In de duinen bij Wassenaar heeft ook brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel van de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. De belangenorganisatie zet zich in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-plussers. Het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. En dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen en dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte en dat zorgt allemaal voor een gestegen energieprijs. Het weer, zon en wolken, vanavond helder en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en er worden 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam staat tussen Amsterdam-Westpoort en aansluiting met de A10 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Gorkum. De rechte rijstrook is dicht, kost je ook 10 minuten. En op de N200 Zandvoort-Amsterdam tussen Haarlem en knooppunt Rotterpolderplein nu 20 minuten extra reistijd.

40 destijds, Anita Meijer. Blauw hoesje, ze had een trui aan. En het mooie is, ik ga het toch even vertellen. Er was toen in de Hitkrant een prijsvraag rondom deze plaat van Anita Meijer. En daar heb ik aan meegedaan. En toen heb ik ook nog een LP gewonnen. De LP waar dit op staat. Shades of Desire. En ik heb die Hitkrant ook nog. Ja, ik heb sowieso alle Hitkranten vanaf 1977. Maar in die Hitkrant sta ik dan zelf nog als winnaar, als prijswinnaar. Ik kreeg een LP van Anita Meijer. Met handtekening overigens. Anita Meijer en Why Tell Me Why. Ik heb de LP altijd bewaard. Uiteraard. Toch weer eens draaien na zoveel jaar. Dat was een echte klassieker. Daarvoor hadden we Samantha Steenwijk. En ik draaide twee dames achter elkaar. Dat is nooit zo gebruikelijk bij Sterrenel Radio. Maar in dit geval kan het wel. Want Samantha is een groot fan van Anita Meijer. En Anita die vindt Samantha ook een hele leuke zangeres. Dus daarom kan het. En ze hebben namelijk ooit samen wel eens op de bühne gestaan. Tijdens het muziekfeest van het jaar, een paar jaar geleden. Hebben ze samen een prachtig duet gezongen. Het muziekfeest van het jaar komt eraan in december uiteraard weer. Moet je ook niet aan denken nu eigenlijk, hè? Met die hoge temperaturen. In december, nee. Zometeen 6:30, 7:30, ik ga een plaat draaien voor iedereen op de camping die in de caravan zit. Ik ga zometeen in 6:30, 7:30 een plaat draaien van Herman Berkien. Een plaatje uit de jaren 80. Waar is toch mijn caravan? Ik kan hem nergens vinden. Hij moet hier op de camping staan naast die van der Linden. Die hoor je zometeen na 6:30. Even na 6:30 dus, in 6:30, 7:30. En dit is de man die tegenwoordig op Malta woont. Nou ja, eind goed al goed hoop ik voor hem. Hans de Bol.

0: geloof je in toeval? Geloof je in het lot? Of geloof je in voorbestemming? Luna en Russo, even een paar filosofische vragen zo, net om 6:30. Op de woensdagavond bij Sterren en Radio. Je hoeft geen antwoord te geven, ik ga toch door met 6:30, 7:30. Dus het maakt me ook niet zoveel uit wat je ervan vindt. Maar het was meer even een gedachtensprong, mijnerzijds. Ik pak even de spullen erbij voor 6:30, 7:30. Ik ga namelijk een blaad draaien uit mijn eigen collectie. Een singeltje van Herman Rakim uit 1983. Met een welluidende titel, zomerplaat. Waar is toch mijn caravan? Ik kan hem nergens vinden. En die plaat die werd uitgebracht in 1983. Die werd op de radio toen heel veel gedraaid. Door de Utrechtse cabaretier Herman Brakien gezongen. Die ook nog met Tineke Schouten heeft gewerkt. Begin jaren 80. Maar hij werd nooit een top 40 hit, merkwaardigerwijs. Hij heeft nooit een top 40 gehaald. En toch kent iedereen de plaat. Gezongen door Herman Brakien. Geboren in Utrecht 15 juni 1942. En overleden in Utrecht op 22 juni 2005. Ook alweer een tijd geleden. Ja, en ik heb van Herman Brakien heb ik altijd alles heel leuk gevonden. Ik heb ook alles verzameld van hem. Ik heb nog alles van hem. Er is nog een klein standbeeld van hem in Utrecht neergezet een aantal jaren geleden. En het is echt mijn humor. De humor van Herman Brakien. Ja, fantastisch vind ik het. Of het nou is bij het liedje De Vakman. Of had ik maar een slaggitaar. Of zijn leuke sketches. Ja, Herman Brakien. Er is eigenlijk geen opvolger gekomen, vind ik eigenlijk. In alle eerlijkheid, nee. Een nieuwe Herman Brakien heb ik nog niet gezien. Daarom doen we het met de oude vandaag. Met een plaatje over de camping. Waar is toch mijn caravan? Ik kan hem nergens vinden. Voor iedereen. En er zijn heel wat luisteraars van Sterren en Radio. Dat lees ik iedere middag in de app. Er komen er zoveel appjes binnen. Ik vraag er wel eens mensen, wil je plaat horen? Stuur even een dingetje. En dan krijg je x100 van die appjes en berichten. En ik kan er altijd maar een paar uithalen. Maar in heel veel van die appjes en berichten staan berichten van mensen die zeggen, ja, we zijn op de vakantie, we zijn op de camping. En voor al die campingmensen deze plaat, die vanavond misschien wel een bonte avond tegemoet gaan. Ja, dan moet je wel op je qui vive blijven, hè? Zelfs op de bonte avond, om maar even de uitdrukking qui vive te gebruiken. Dat hoor ik pas van iemand, dat wil ik toch even zeggen op de radio. Ja, je moet op je qui vive zijn, oplet altijd. Ja, ja. Zeker op een bonte avond, alhoewel, het is vakantietijd, dus laat het lekker allemaal gaan. Kan jou het schelen. Herman Brakien, daar komt hij uit mijn eigen collectie. Vandaag in de dagelijkse radiorubriek.
1: 6:30, 7:30.

0: mensen, want ja, hij heeft ondertussen een grote sterrenstatus gekregen. De Tapster uit Tijuana van Sander Kwart, superplaat. Maar het begon allemaal een jaar of 9 geleden met deze plaat. Geen twijfel, ook nog wel de mooie plaat gevonden. Door de jaren heen bij Sterren NL. En daarvoor zat dus de Baco in Monaco. Ferry de Lits met Zware Check. En wie hebben we vandaag nog niet gehoord in de show van Janneman? Natuurlijk mijn grote vriend Marco.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd. Maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Wolterkroes en de Route du Soleil. En daarvoor hadden we Marco Borsato. Geweldig, hè? Vandaag is rood de kleur van jouw prachtige lippen. Mooi. En daarmee komt er een eind aan de show van deze wollige woensdag. Het is de ene laatste voor de vakantie, morgen de laatste. En dan trek ik even 14 dagen de stekker eruit. Nou ja, min of meer, hè? Want...

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
3: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week er weer hoppakee. Hoe zeg je dat? We gaan er weer tegenaan, maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn dan als natuurbeheer.
2: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaiers zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
4: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
2: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik vond bij jou al mijn geluk. Het werd een eindeloze vlucht. Al vliegt die tijd wat snel voorbij. Toch ben je hier nog dicht bij mij. Wat zou ik zonder jou toch zijn? Heel die gedachte doet me pijn. Jij bent voor mij toch zo apart. Daarom zeg ik met heel mijn hart.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
3: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
2: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
4: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nieuwiadoma, Marlen Reusser en Demi Vollering. Maar toen Nieuwiadoma aanging, keken Reusser en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nieuwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
2: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De fabrikant van Babu, Batavus en Sparta fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken, doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Vendrai bezocht. De burgemeester van Vendrai vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbesstruiken verloren is gegaan.
2: Dat gaat heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
3: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard is staan zwieven en werken.
2: Dag en nacht, dat kan ik wel zeggen.
1: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Vendrai. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verffabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
4: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent der wereld, die komt in Nederland te staan.
1: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sid van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Babu. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
3: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
2: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
4: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
2: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sitty Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven eraan op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels weer teruggekeerd. Er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden weggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om voor meer opvangplekken te zorgen. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon, met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Het wordt in de middag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Na een urenlange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.